0: slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why didn't you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. We zijn inmiddels in les 24 beland. We zijn al bijna op de helft, maar we hebben nog een aardige weg te gaan. In de afgelopen twee weken hebben we het gehad over zowel de naam van Jezus en welke deze naam vertegenwoordigt. De naam van Jezus vertegenwoordigt de koning der koningen, de Heere der Heren, onze majesteit, Emperor of the Universe. En wij hebben volmacht gekregen om uit te gaan in zijn naam als ambassadeurs, als koningen en priesters. En om op deze aarde uit te gaan in de naam van Jezus. En alles, alles is onderworpen aan de naam van Jezus. En alles wat wij gebieden in de naam van Jezus moet daarom ook gehoorzamen aan de naam van Jezus. En dat is natuurlijk geweldig dat hij ons die autoriteit heeft gegeven. En dat we nu autoriteit hebben in Christus. En autoriteit is macht. Maar we hebben geen macht gekregen om boosaardig te regeren of mensen ons te laten dienen. We hebben macht gekregen om andere mensen te dienen. En om mensen vrij te maken van de grip van de duisternis en vrij te maken van de boze. Om mensen te bedienen in de waarheid. En dat mogen wij doen in de naam van Jezus. En dat is onze autoriteit in Christus. Hè? Dat wij namens het koninkrijk van God op aarde Jezus mogen vertegenwoordigen bij de mensen. En hen en onszelf mogen bewaren voor de boze. En voor de aanvallen van de boze. En de vurige pijlen van de boze. En ga zo maar door. En dat is natuurlijk een geweldig geschenk dat hij ons gegeven heeft. Met ook een hele grote verantwoording. Want ik denk niet dat ik iets nieuws zeg als je weet dat er ook wel mensen zijn. Zonder dat ik mensen wil oordelen verder of zo. Maar dat er gewoon mensen zijn die de naam van Jezus misbruiken voor allerlei zaken, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele trieste, trieste bedoeling, om het maar zo te zeggen. Want ik bedoel, de naam van Jezus is de mooiste naam op de hele wereld. Het is de mooiste naam die er is. En er zit zoveel in die naam. En die naam heeft zoveel voor ons gedaan. Jezus heeft zoveel voor ons gedaan. En in die naam mogen we leven in overwinning. Mogen we leven in vrijheid, in voorziening, in rust en vrede. Weet je net? En we hebben die naam gekregen om niet. Hij heeft ons volmacht gegeven in die naam om niet. Niet omdat wij zo goed zijn of omdat we ook maar iets verdienen. Maar gewoon omdat hij zo goed is. In zijn ongekende genade, in zijn onvoorwaardelijke liefde heeft hij gezegd. Weet je wat? Ik neem de macht terug over deze aarde. En dan geef ik jullie de macht om in mijn naam te regeren als koningen en priesters over deze aarde. Om de mensen te bedienen vanuit het koninkrijk van God. Hè, om dienstbaar te zijn aan de wereld. En om de mensen vrij te maken van de duisternis en de werken van de duisternis te verbreken. Dat is enorm mooi natuurlijk dat we die naam boven alle namen tot onze volmacht hebben gekregen. Daar mag je never nooit geen misbruik van maken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de naam van Jezus als vloek in de mond nemen. Ik zou niet zeggen dat ik dat zelf nooit vroeger ook heb gedaan. Toen ik nog helemaal niet wist wat die naam betekende, was het een gewoonte om die naam in je mond te nemen als een vloek. Maar als je eenmaal weet wie die naam vertegenwoordigt, dan heb je alleen maar ontzag. Ontzag voor zijn naam. Dus, en nou ja, in ieder geval, daar hebben we het over gehad de afgelopen twee afleveringen. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het onderwerp genezing. Ook weer een ongelooflijk veel besproken onderwerp en thema in het lichaam van Christus. Met heel veel verschillende opvattingen, misopvattingen. Met heel verschillende ideeën en ingangen en uitgangen en ga zo maar door. Er is enorm veel over te doen. Hè? De ene die zegt ziekte is van God. Hè? Hij doet het je aan om je te testen. De ander zegt, nou, God wil je wel genezen, maar alleen als je geen zonde hebt in je leven. En de ander zegt van, nou, weet je, de ene keer geneest God wel, de andere keer geneest God niet, afhankelijk van hoe zijn pet staat. Of, nou, er gaat zoveel over rond. Dan heb je heel veel onderwijs over 10 stappen naar genezing. Of 3 stappen om het weer kwijt te raken. En ga zo maar door. Nou, daar kunnen we natuurlijk veel over hebben. In de volgende les zal ik 4 punten aangeven die belangrijk zijn in gebedsbediening. Want daar ga ik het in de volgende les over hebben met jullie. Maar er zijn geen 10 stappen naar genezing. Er is 1 stap naar genezing en zijn naam is Jezus. Halleluja. Dus maar ik begrijp wel dat je dan een bepaalde... Er zijn allemaal bepaalde aspecten en allerlei dingen. Ga zo maar door die allemaal mee kunnen spelen. Waarom wel, waarom niet en hoe dan zo en hoe dan dit en hoe dan dat. Nou wil ik het eigenlijk allemaal niet over gaan hebben. Want er is al genoeg materiaal over. Dus dan kun je dat mooi gaan lezen. Ik wil het gewoon gaan hebben over hoe genezing Gods wil is. En want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als we eenmaal begrijpen dat het zijn wil is... Dan doen we er niet meer moeilijk over als er genezing ter sprake komt. Of als je voor genezing bij God komt. Of als je gelooft voor genezing voor een ander of wat dan ook. Dan doe je daar gewoon niet meer moeilijk over. Kijk, belangrijk is om gewoon om te begrijpen dat God helemaal niemand ziek wil hebben. En dat ziekte totaal niet van hem komt. Maar dat het van de duivel komt. Hè? En ziekte in het algemeen is vloek. En het is demonisch. En Jezus is onze enige uitweg van die vloek. He, dus ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken naar het woord van God. En dat zichzelf laten uitleggen. Want we kunnen er allemaal over speculeren. Maar als je gaat speculeren of als je gaat beredeneren of gaat filosoferen. Dan wijk je af van het woord. Zeg maar. Dus je moet gewoon kijken wat zegt het woord. En het woord legt zichzelf uit. En dan kunnen we de dingen die we zeggen onderbouwen vanuit het woord. Als je het niet kunt onderbouwen vanuit het woord. Dan kun je het beter niet delen. Maar in Galaten 3 vers 10 daar staat... Allen die uit de werken van de wet zijn, die zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus iedereen die uit de werken van de wet is, is onder de vloek. Dus als je onder de wet bent, ben je onder de vloek. Want de wet is een vloek. De wet is een vloek. En dat, voor sommige mensen is dat misschien helemaal nieuw om te horen, maar het is letterlijk... Een vloek. Want niemand kon zich namelijk aan die wet houden. He, dus die wet die was continu, als je probeerde om aan die wet te houden, je ging continu op je smoel en je kwam erachter van ik kan me gewoon helemaal niet aan die wet houden, zeg maar. En dus er waren misschien wel mensen die zich aan veel van de bepalingen en verordeningen konden houden. En ze kwamen heel dichtbij, ze deden heel erg hun best. En weet je, ze hielden voor een hele lange tijd vol om zoveel mogelijk van de wet te proberen te vervullen. Maar tegelijkertijd ja, faalden ze toch weer op 1 of 2 punten. Want niemand kan de hele wet houden. En dan heb je heel erg je best gedaan om die wet te houden. Maar uiteindelijk baat het je nog niets. Want de Bijbel zegt in Jacobus 2 vers 10... dat als iemand de hele wet in acht neemt, maar op 1 punt struikelt... dus gewoon 1 fout maakt van de 1000 dingen, 1 fout maakt, zeg maar... die is schuldig geworden aan alle geboden. Die is gewoon schuldig geworden aan alle geboden. Dus je kan nog zoveel goed doen. Je kan je aan nog zoveel regels proberen te houden. Maar als je 1 misstap begaat. 1 misstap. Dan ben je net zo schuldig aan de hele wet als ieder ander. Dus stel dat je hebt je leven lang heb je alles goed gedaan. Je hebt alles perfect gedaan. Alles heb je gedaan volgens de wet. En God zegt doe dit niet, doe dat niet. En doe zus niet en doe zo niet. En dat mag je niet doen en dit mag je niet doen. En dat mag je niet doen. En ga ze maar doen. Je hebt eigenlijk aan al die wet en al die regels en al die verordeningen gehouden. Je hebt helemaal, hoe noemen ze dat, onberispelijk gewandeld als het ware, zeg maar. Maar je hebt 1 keer gedacht van zo, dat is een mooie vrouw. En je verlust jezelf van haar. Of je hebt 1 keer tegen iemand gezegd... nee, het is niet zo, terwijl het wel zo was. En je dus een leugen hebt verteld. Of je hebt 1 keer gedacht van je buurman van vent zak in de kak. Weet je, of weet ik veel wat. Weet je, dan ben je al gewoon schuldig aan de hele wet. Aan de hele wet. En dan ben je gestruikeld voor de hele wet. En als je gestruikeld bent voor de wet, ben je te veroordelen. Want als je de wet overtreedt en je bent dus een wetsovertreder geworden... dan volgt er automatisch kataklima. Krima is een overtreding van de wet, is een crime. Zeg maar. Het maakt niet uit wat het is, of het nou een leugen is, of een diefstalletje. Of, wat het ook is, wat het ook is. En ieder mens, de paus, de president, kan me niet schelen wie je bent... iedereen heeft de wet overtreden. Niemand is vrij van zonde. Niemand is rechtvaardig door de wet. Omdat we allemaal gezondigd hebben. Niemand uitgezondigd. En er kan ook niemand door de werken van de wet gerechtvaardigd worden. Dat staat in Romeinen 3 vers 20. Romeinen 3 vers 23 kun je dat lezen. Weet je dus. Het maakt niet uit wie je bent. Iedereen heeft die wet overtreden, zeg maar. En je kan je eigenlijk aan zoveel dingen houden. Maar als je op 1 puntje gestruikeld hebt. Dan ben je gewoon net zo schuldig geworden. Dan ben je schuldig geworden. En je overtreedt de wet. Dat is crima. En als gevolg van die crima. Dan kom je op Van Crima kom je op Catacrima. En Catacrima is eigenlijk de veroordeling. Catacrima is de straf die volgt op de Crima. En op het moment dat jij dus de wet overtreedt, heb jij een Crima begaan. En tegelijkertijd volgt daar dan Catacrima, dat is die veroordeling. Er is gewoon veroordeling. Als jij probeert je eigen aan de wet te houden en op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig geworden aan de hele wet. Dat is wat de Bijbel zegt. Nou, de wet is dus gewoon een vloek, want niemand kan zich aan die wet houden. En iedereen die onder de wet is, is dus onder de vloek. Hè? Galaten 3 vers 10. Nou, hoe heftig is het om te weten dat er gewoon zo ongelooflijk veel christenen zijn, miljoenen over de hele wereld, die proberen om die wet te houden. Terwijl die ten eerste helemaal niet gegeven is aan de christenen of aan wie dan ook. Hij is gegeven aan de Joodse mensen, aan de Israëliërs, zeg maar. Maar zij denken dan toch dat ze dat moeten gaan houden. Ze zijn zichzelf tot wet geworden, omdat ze zo menen dat ze God gunstig kunnen stemmen en gerechtvaardigd kunnen worden uit het werken van de wet. Weet je, wij hebben hier zeg maar in Brazilië missiereizen en dan trainen we christenen en mensen van bijbelscholen en dat soort dingen, zeg maar. En er was hier een dame en die... En die zei van, nee, ik eet geen varkensvlees. Dus dan moesten dan iedere keer als ze wat eten aan het maken waren en er was varkensvlees, dan mocht zij geen varkensvlees. Dus ik vroeg aan haar van, ben je allergisch? Weet je, of waarom mag jij geen varkensvlees eten? Nou, zegt ze, dat staat in de Bijbel. Weet je, dat varkensvlees is onrein. Dus ik zei, oké, jij wil dat varkensvlees niet eten omdat God zegt dat je dat niet mag eten. En daarmee probeer je dan, zeg maar, je aan die wet te houden. Ja, zei ze. Ik zeg, nou, zullen we even gaan kijken wat voor wetten er nog meer in staan? En zo ging ik een klein lijstje met haar langs. Ik zeg, doe je dit ook allemaal? Nee, zegt ze, die dingen doe ik allemaal niet. Ik zeg, nou, het is heel simpel. Als je probeert om de wet in acht te nemen, maar je op één punt struikelt, ben je schuldig geworden aan alle geboden. Of je bent onder de genade van God en je bent vrij van de wet. Of je plaatst jezelf onder de wet en dan ben je niet vrij van de wet. Dan ga je proberen om het zelf te doen en zelf te rechtvaardigen. Dat gaat je ook niet lukken. Dus je kan wel geen varkensvlees eten, maar als je daarnaast, weet ik veel, katoen en linnen door elkaar heen draagt, is dat ook een overtreding van de wet. En ga zo maar door. Weet je, en ja, dus uiteindelijk, ik denk dat het een dag of twee duurde. Toen zat ze lekker aan de carbonaatjes en de sperrips. Maar het is gewoon bizar hoe je jezelf tot wet kunt worden. Hey, hoe je jezelf dingen op kunt leggen zonder dat iemand je ze oplegt. Weet je. Het hoeft niet eens uit een of andere traditionele of wettische kerk te komen. Nee, je kunt het je gewoon jezelf opleggen. Weet je? En omdat je gewoon denkt van ja, ik moet dit doen, want dan kan ik God gunstig stemmen. Of ik moet dat doen, dan kan ik God gunstig stemmen. Jij kan God niet gunstig stemmen. God is gunstig. En hij is gunstig gestemd naar jou. Halleluja. Het is al betaald, weet je? Dus je hoeft het niet te doen. Als je dat allemaal probeert te doen, dan zegt de Bijbel dat je dus onder de vloek bent. Als jij wettisch bent, allerlei oud-testamentische regels en wetten die je probeert te houden, dan breng je jezelf gewoon onder de vloek. Galaten 5 vers 4 zegt Paulus. En Paulus die trekt flink van leer in Galaten, hoor. Want hij zegt van, weet je, zijn jullie helemaal betoeterd? Dat zijn jullie met de genade begonnen en dan eindigen jullie nu onder de wet. Wat je door geloof hebt ontvangen, ga je nu proberen te eindigen met werken. Weet je, wie heeft jullie betoverd? Weet je, zo begint hij gewoon. Hij is heel heftig, weet je. En hij zegt ook nog eens een keer, als iemand anders een ander evangelie verkondigt dan dat wij u verkondigd hebben, of het nou engelen zijn of mensen zijn, dan maakt niet uit wie het is, die zij vervloekt. Als je een ander evangelie verkondigt dan dat wij verkondigd hebben. Een evangelie van genade, een evangelie van vergeving, een evangelie van vrede en verzoening met God. Op basis van het offer van koning Jezus. En niet op basis van al die andere onzin die daar buiten valt, zeg maar. Weet je, dus Galaten 5 vers 4 zegt Paulus, u bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Moet je voorstellen dat als jij probeert je eigen door de wet te rechtvaardigen, wat het ook is waar je eigen aan probeert te houden, hoe klein het regelt, zoals ik wel of geen varkensvlees eten, wat dan ook, als jij gaat proberen om je eigen door de wet te rechtvaardigen voor God, en ik doe dit en als ik dit doe, dan vindt God mij oké, en dan stem ik hem gunstig en dan word ik gerechtvaardigd, ben je uit de genade gevallen en ben je van Christus losgeraakt. Dat moet je niet willen. Weet je, dus wat betekent het als je onder de vloek bent? Wat betekent dat? Wat gebeurde er als je onder de wet was en niet bleef bij alles wat de wet opdroeg? En dan werd je blootgesteld aan alles wat in Deuteronomium 28 vers 15 tot en met 68 staat. Nou, even omwille van de tijd zal ik alleen lezen van vers 15 tot en met 21.

Onder uw zenden in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden waarmee u mij verlaten hebt. De Heere zal de pest aan u laten kleven totdat hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De Heere zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, met korenbrand en meeldauw die u achtervolgen zullen totdat u omkomt. En zo gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door. Het is heftig, absoluut mega heftig. En eigenlijk kun je gewoon stellen dat alle ziekte en alle ellende die in deze wereld is, dat alles wat er zou kunnen gebeuren hier op deze aarde, ook jouw deel zou kunnen zijn als je niet blijft bij alles wat de wet jou voorschrijft om dat te doen. Dus als jij de wet wilt houden, bedenk dan dit. Dat als je dat probeert en op één punt struikelt, je schuldig bent geworden aan de hele wet en jezelf plaats onder de vloek, terwijl je onder de genade bent en onder de zegen bent, jezelf plaats onder de vloek en daarmee kunnen al deze dingen in jouw leven komen. Nou, er staat in de herziene statenvertaling dat God deze dingen zal zenden, maar in de grondtekst heb ik ontdekt dat er niet staat dat hij het zal zenden, maar dat deze dingen je zullen overkomen. Zoals we in Deuteronomium 28 vers 15 kunnen lezen. Daar begint het namelijk mee. De tekst zegt van dat al deze dingen over u zullen komen en u zullen treffen. Hè? Dus ik lees nog één keer voor. Dat als je de stem van de Heere God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Hè? Dus het overkomt je, omdat God bij het overtreden van de wet niet meer tussen jou en de vloek kan instaan. Tussen jou en alles van deze gevallen wereld kan instaan. God kan jou niet meer beschermen. Je bent niet meer onder zijn verbond. Je bent niet onder zijn bescherming. Ja, dus dat betekent niet dat God je straft omdat je deze dingen doet, maar omdat hij je dan wettelijk niet meer kan beschermen tegen deze dingen, want je bent onder de vloek, zeg maar. Nou, aan zonde gelijk staat de dood. En de dood, zoals ik eerder al aangaf, houdt zowel ziekte, ellende, armoede, pijn, verdriet in als zowel de fysieke dood zelf. Dit is wat allemaal voortkomt uit de vloek en wat voortkomt uit de zonde. Maar God maakt niet ziek. God zendt geen ziekte in jouw leven. Hij zendt geen vloek in je leven. Hij staat niet dingen toe in jouw leven om je te testen of weet ik veel wat. Want even kijken of je dit wel kunt dragen of dat niet kunt dragen. Nee, die dingen zijn allemaal in de wereld gekomen. Die ziektes en ellende en weet ik veel wat, is allemaal in de wereld gekomen door de zondeval. En zijn dus een gevolg van zonde. Niet als straf van God, maar als gevolg van zonde. Dus de duivel die bracht zonde en daardoor de dood, daardoor ziekte, daardoor ellende en daardoor zwakheden en ga zo maar door in deze wereld. Dat kwam door de zondeval. Dat kwam doordat de mensen buiten de hof geplaatst werden, buiten de bescherming geplaatst werden, buiten het verbond met God geplaatst werden. En God gaf ze een wet en als ze buiten die wet waren, dan werden ze blootgesteld aan al die dingen die buiten Gods bescherming en buiten Gods verbond aanwezig zijn in deze wereld. Dat is wat er is. Weet je, maar het is de wil van de Vader dat wij in goede gezondheid leven en niet onderworpen zijn aan de kwalen en de ellende van deze wereld. God wil dat helemaal niet voor jou en voor mij. De wereld heeft met allerlei toestanden te dealen, maar wij als kinderen van God hoeven hier niet meer mee te dealen. Wat geldt voor de wereld, dat geldt niet meer voor jou. Dat geldt niet meer voor mij, want we zijn niet meer van deze wereld. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van deze wereld. Dus als de wereld crisis heeft, hoeven wij dat niet te hebben. Als de wereld in angst leeft en in verslagenheid leeft, kunnen wij in de overwinning staan en in zijn perfecte liefde leven. Terwijl de wereld gebonden is in verslaving en depressies, kunnen wij daar heel vrij van zijn. En terwijl de wereld machteloos slachtoffer wordt van de duisternis en alles wat daarbij hoort, zijn wij juist meer dan overwinnaars door hij die in ons is. Waarom? Omdat wij niet onder de vloek zijn, maar wij zijn onder de zegen. Wij zijn nu onder de vleugels van koning Jezus. Wij zijn nu onder het bloed van koning Jezus. Wij zijn nu onder een nieuw verbond, een beter verbond, dat ons vrij heeft gemaakt van de vloek van de wet. Jij en ik zijn vrij van de vloek van de wet. Dus ga hem alsjeblieft niet proberen te houden, die wet, want anders breng je jezelf weer onder de vloek. En dat wil je niet. Je bent onder de zegen. Je wil het niet zelf verdienen, want je kunt het niet zelf verdienen. Je hoeft het ook niet zelf te verdienen, want Jezus heeft het voor jou gedaan. Je hoeft dat alleen maar te ontvangen. Je hoeft alleen maar je armen op te heffen en te zeggen: Heer, hier ben ik, ik geef mijzelf over aan u en ik wil gewoon wat u voor mij tot stand heeft gebracht. Ik weet dat ik het niet kan in mijn eigen kracht. Ik kan in mijn eigen kracht mezelf niet rechtvaardigen. Ik kan niet voor uw troon van de genade komen in mijn eigen goede werken, in mijn eigen dode werken. Ik kan niet voor u komen op basis van mijn eigen gerechtvaardigheid of rechtvaardiging. Er is helemaal niks waarin ik kan roemen. Ik wil ook niet proberen dat te doen en ik wil ook niet mijn eigen gaan proberen te houden en allerlei regeltjes en wetten om u gunstig te stemmen. Ik wil gewoon die genade.
Ik stel mijn geloof in die genade. Ik stel mijn geloof in het volbrachte werk van koning Jezus. Ik stel mijn vertrouwen in het offer wat Jezus van mij gebracht.

0: kracht heeft. Weet je, dat is hoe je tot God moet komen. En dan ben jij, als je dat doet, onder de zegen. Je bent onder de bescherming van de levende God. Kijk, in Psalm 107, vers 20 staat dat hij zijn woord uitzond, ons genas en ons bevrijdt uit onze grafkuilen. Nou, in het begin, in Johannes 1 staat: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, dit woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewandeld, Johannes 1 vers 14. Dus Jezus was in het begin bij God, Jezus is het woord was bij God en het woord was God. Hè? Johannes 14 zegt Jezus van: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dus Jezus is het woord, Jezus is de weg, Jezus is de waarheid, Jezus is het leven. En Jezus zond zijn zoon het woord uit. En Jesaja 55 vers 10 staat dat zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel en daarheen niet terugkeert, maar maakt dat ze de aarde doorvochtig, dan maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen en zaad geeft aan de zaaier en brood geeft aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, spreekt de Heer van de legermachten. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe ik het zend. Jezus is het woord dat hij heeft uitgezonden. En zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Zijn woord zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe hij het gezonden heeft. En doen wat hem behaagt. En Jezus deed wat God behaagde. Jezus kwam, Jezus was voorspoedig en Jezus betaalde de prijs. Hij riep uit: het is volbracht. In Galaten 3 vers 13 staat dat hij ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Dus wij zijn nu niet meer onder de vloek, want Jezus werd een vloek voor ons. Wij zijn nu bevrijd van de vloek, door geloof, uit genade en wij zijn nu onder de zegen. En Galaten 3 vers 9 zegt Paulus: daarom, omdat wij nu niet meer onder de vloek zijn, maar onder de zegen, daarom worden zij die uit het geloof zijn, dus niet die uit de werken van de wet zijn of die uit de wet zijn, maar die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus ik ben onder de zegen. Jij bent onder de zegen. Je kunt zeggen: ik ben gezegend. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ziekte is niet voor mij. Verslaving is niet voor mij. Angst is niet voor mij. Zwakheden zijn niet voor mij. Depressie is niet voor mij. Vrees is niet voor mij. Armoede is niet voor mij. Vloek is niet voor mij. Ik ben onder de zegen. Ik ben onder de zegen. Familievloeken zijn niet meer voor mij. Ik ben onder de zegen. Al het oude is erbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ik ben onder de zegen in Jezus' naam. Halleluja. En omdat we onder de zegen zijn, is alles wat onder de zegen valt, is jouw deel geworden. 1 Korinthe 1 vers 20 zegt: zoveel beloftes van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in hem amen. Dus ze zijn in hem ja en in hem amen. En als jij in hem bent, zijn ze dus voor jou ja en amen. Ben jij in Christus? Als je niet in Christus bent, moet je zorgen dat je in hem bent. Niet in de wet, niet in je oude mens, niet in je vlees, niet in je omstandigheden, niet in wat mensen van je zeggen, maar in hem. Word in hem gevonden, geworteld in hem, opgebouwd in hem. Weet je, en als jij in hem bent, ben jij onder de zegen. En dan zijn alle beloftes van God in Christus Jezus ja en amen voor jou. Opdat God verheerlijkt wordt als wij veel vruchten dragen. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt wanneer we veel vruchten dragen. Dat is wat Jezus zegt. Deuteronomium 28 vers 2 tot en met 14. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat: en al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal u geven dat u uw vijanden die u aanvallen de u verslagen worden. Over één weg zullen ze tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over uw gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geeft. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heere uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En dit doen wij omdat wij Jezus hebben aangenomen. Want dit is de wil van de God, dat zij geloven in de enige geboren zoon die hij gezonden heeft. En die geboden nemen we dus in acht. Weet je, en we gaan in zijn wegen. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan naar mij. Hij is de smalle weg die naar het leven leidt. En die weg hebben wij genomen. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heere over u uitgeroepen is. Als jij wandelt onder de zegen, dan zullen mensen zien dat jij bij God hoort. Ze zullen zien dat jij de zegen, de gunst van God hebt in je leven. En zij zullen voor u bevreesd zijn. En de Heere zal u een overvloed ten goede geven. Hij is een God van vermeerdering en increase en overvloed. In de vrucht van je schoot, in de vrucht van je veen, zien in de vrucht van je land, in het land dat de Heer uw vader u gezworen, de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En de Heer zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen met alle goede dingen van boven. Halleluja. Door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. Niet een klein beetje werk. Al het werk van je handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal het tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. En als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. Daar ga ik niet eens op in. Maar goed, weet je, er staat ook in Joshua 1 vers 8 van dit boek met deze wetten, dit boek met deze beloftes, met dit woord, weet je, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, opdat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat, want dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Weet je, wij mogen gewoon God gaan vertrouwen en gehoorzaam geworden aan zijn woord en begrijpen dat wij onder de zegen zijn en dat alles wat onder de zegen beloofd is, elke belofte die er is, voor jou ja en amen is in Christus Jezus. Dus als jij niet meer onder de vloek bent, ben je automatisch onder de zegen. En ben je dus automatisch rechtmatig vrijgemaakt van alle ziekte en ellende die bij die vloek horen. Dat hoort niet meer bij jou. Dat hoort niet bij de zegen. Dat hoort bij de vloek. Maar jij bent niet meer onder de vloek. Jij bent nu onder de zegen. Dus Jezus kwam. Jezus overwon de dood. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Jesaja 53. Weet je, door zijn striemen is voor u genezing gekomen. Dus genezing werd beschikbaar gemaakt voor jou en voor mij. Het werd voor jou en mij beschikbaar gemaakt toen Jezus voor ons tot vloek werd en wij daardoor gezegend konden worden, zoals we dat net allemaal hebben gedaan. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Dat was voorzegd in Jesaja 53. In 1 Petrus 7 vers 24 staat dat genezing, dat het ons genezing is geworden. Dus genezing is eerst gekomen. Dat was Jezus. En Jezus kwam om alles op zich te nemen. Alle ziekte, alle zwakheden, alle depressie, alle zonde, alle schuld, schaamte. En ga zo maar door de dood. Hij nam alles op zich. Zodat wij, dus hij werd een vloek, want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Zodat wij gezegend zouden worden. Dat wij door het geloof gezegend werden met de zegen van Abraham. En omdat dat zo is, is de genezing die gekomen was voor ons geworden. Het is nu beschikbaar geworden voor jou en voor mij in Christus Jezus. Want wij zijn gevrijwaard van de vloek en gevrijwaard voor alles wat bij de vloek hoort. Het hoort niet meer bij jou en bij mij. Ik hoop dat ik een punt maak en dat je het begint te begrijpen. Jezus heeft alles betaald. Hij kwam niet om de werken van God te verbreken, hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. In 1 Johannes 3 vers 8 staat dat wie de zonde doet, die is uit de duivel. Nou, laat ik ook een heel klein zijstraatje innemen. Dat betekent niet dat als jij een keer een fout maakt of een keer een misstap maakt, dat je dan uit de duivel bent. Zonde is van de duivel. Maar we maken allemaal fouten. Maar wie de zonde doet, dus consequent bezig is met zonde en daar geen moeite van en niet wakker over legt, dan weet ik wat allemaal, die is uit de duivel. Want de duivel die zondigt vanaf het begin. Maar jij bent niet uit de duivel, jij bent uit God. 1 Johannes 3 vers 8 zegt dat we uit God geboren zijn en wij kunnen niet zondigen omdat wij uit hem geboren zijn. Dat spreekt over onze wederom geboren geest. Maar goed, dat is een andere les. Maar er staat hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus hij is niet gekomen om de werken van God te verbreken, maar de werken van de duivel. Handelingen 10 vers 38 staat dat God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus de Satan is de onderdrukker, Jezus is onze genezer. De Satan is de vernietiger, Jezus herstelt ons. Jezus deed de wil van de Vader. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus iemand ziek maakte. Nergens in de Bijbel kun je lezen dat Jezus zegt van jij vindt het leuk om naar de vogeltjes te kijken. Oh, dan sla ik je met blindheid. Oh, jij vindt het leuk om te voetballen. Kom, dan trap ik je kreupel. Nee, nergens in de Bijbel zie je dat Jezus iemand ziek maakt. Hij genas iedereen. In Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Daar zie je dat hij in het begin van zijn bediening Jesaja 61 citeert. Van de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft en me gezonden om aan de armen de evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht zou mogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Daarvoor heeft God hem gezalfd. Nou, nadat hij het gelezen had, zei hij: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En meteen daarna ging hij overal rond om al die dingen te doen die hij citeerde uit Jesaja 61. Hij genas de zieken, hij dreef demonen uit, hij predikte het goede nieuws en ga zo maar door. In Marcus 4 vers 23 staat hoe Jezus rondging. En Jezus ging uit. Hij trok rond in alle steden, gaf onderwijs in de synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. Weet je, dus dat is, Jezus deed wat hij citeerde uit Jesaja 61. Dat ging Jezus gelijk doen vanaf dat moment. Nou, Jezus zegt in Johannes 6, vers 38... Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen... maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus Jezus kwam niet om zijn wil te doen, hij kwam om de wil van de Vader te doen. En de wil van de Vader is dat zieken genezen, dat demonen uitgaan... dat de werken van de duiven verbroken worden... dat vrijlating komt voor de gevangenen en heling voor de gebrokenen van hart. Jezus gaat nooit tegen de wil in van de Vader... Hij deed juist zijn wil. Genezing is Gods wil. En we moeten dat gaan zien. We moeten zien dat genezing Gods wil is... en dat ziekte en gebondenheid niet van God is, maar van de duivel. En op het moment dat je dat gaat pakken en dat gaat snappen... Ja, dan ga jij ziekte en ellende en vloek en verdrukking en zwakheden... en dat soort dingen allemaal niet meer accepteren in jouw leven. Jezus betaalde alles zodat jij dat niet meer hoeft te betalen... niet meer hoeft te dragen. Het is volbracht. Jij bent volbracht. En het rest, het ontbreekt me de tijd om getuigenissen te geven... hoe God mij boven natuurlijk heeft genezen... door het woord van God, van heftige dodelijke ziektes. Weet je? En ik ben over van genezen. Maar weet je, want ziekte is van de duivel... en het is illegaal bij een kind van God. Jezus heeft ons namelijk verlost van de vloek. En wij zijn nu onder de zegen. Dus het is Gods wil dat jij gezond bent... omdat Jezus de vloek voor ons gedragen heeft... en wij nu onder de zegen zijn... en wij mogen staan op hetgene wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht... in Christus Jezus. Genezing is Gods wil. Jezus deed de wil van de Vader. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent. En heb je vragen of wat dan ook, stuur ons dan even een mailtje. En hopelijk tot een volgende keer. God bless you. Doei doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welkom to our Friday's broadcast of the Gospel Truth. Today is my end of my first week teaching on the believer's authority. And I've said all week long that I think that this is just foundational. And this is what so many people are missing in their understanding. They think that God is just moving independent of us. And they don't understand that God only flows through us. So I've got this book in English. And in Spanish, and then we have a study guide that's also in English and in Spanish. This is specifically for you to be able to teach these truths to other people. And then we have the whole teaching video and audio on USB. And then we have DVDs that are taken from my television program. Also another set of DVDs that were taken from a live teaching that I did. And then we also have that on CD. So we got a lot of different formats. We want you to be able to get this teaching. And you can also go to my website and you can look at the archive teachings. So I've already said a huge amount of stuff this week. There's no way I can go back and summarize everything. Yesterday I was talking about creation and that when God created the heavens and the earth, he spoke them into existence. God's power, his authority, his dominion is always released by words. Proverbs chapter 18, verse 21 says, "Death and life are in the power of the tongue, and they that love it will eat the fruit thereof." Death and life. And not only in our words, but God is the original of all of these things. And the authority, his power and authority was released through words. So in Genesis chapter 1, he said, "Let the earth bring forth animals and trees and plants and stuff." And then in verse 26 is where I was yesterday. Genesis 1:26, God said, "Let us make man in our own image and let them have dominion over the fish of the sea." And I spent quite a bit of time yesterday trying to make this point. I know that not everybody watches the program every day, and so it's important that you don't miss this point, that when God says something, it's binding to him. In Psalms chapter 89, verse 34, he says, "My covenant will I not break, nor alter the thing that has gone forth out of my lips." When God says something, it's binding. It's a contract. It's a covenant with Him. He cannot lie. Hebrews chapter 6, verse 18. It also says in Psalms 138, verse 2, that He has exalted His word above His name. And it's just impossible for God to lie. Hebrews chapter 1, verse 3 says He upholds all things by the word of His power. If God was to break His word, the universe would self-destruct. It's held together by the integrity of His word. The reason this is so important is because when God said, out of words, you have dominion, you rule over this earth, then that bound God, that limited what God could do. Another verse I used yesterday, Psalm 78, 41, where He says they limited the Holy One of Israel. This teaching that God does whatever He wants to is a deadly teaching, and it totally undermines the authority that He's given us. And it causes all kinds of problems. You know, there was a man who I read this story about him. And when he was a young man, he and his little sister were very, very close. His little sister got some kind of sickness. I forget it now, the details. But anyway, they were Presbyterians. They went to a Presbyterian church that is really strong on sovereignty of God, that everything that happens is God's will. And the girl died, and this boy had prayed for her to be healed. She wasn't healed. And the people in leadership in the church came and said, well, this is God's will. God needed another little angel in heaven. And this guy said, if there is a God, I hate Him. And he is now one of the largest broadcasting, I don't know what you call them, but anyway, the person that owns broadcasting around the world, he owns one of the largest networks, and his stated purpose is to turn people away from a Judeo-Christian ethic because people said that God is the one that killed his little sister. And if God did that, if there was a God, He hated Him. I tell you, this has turned a lot of people against God. I actually watched a television program, and this is by a guy who's a friend of mine. He loves God, but he believes that everything that happens is ordained by God. And I saw this woman on his television program. He was interviewing her, and this woman and her daughter were both abducted at gunpoint, taken out to a remote place. He raped both of them. And then he had them lay on their stomach and he shot both of them in the back of the head. The daughter died. The mother recovered. She was alive. She had some physical problem, but she recovered. And she was on this program and basically saying, we don't know why God did this, why God allowed this, but God has a purpose. All things work together for good. And they were blaming God for it. That is wrong. God did not cause that man to abduct these women, to rape them, to kill the daughter and shoot the mother in the back of the head. God's not the one that does that. And I tell you, if you believe that, it's going to turn a lot of people off from the Lord to blame God for every rotten thing that happens in this world. God is not the one who's letting things happen. We were the ones that were given control over this earth, not God. Let me turn over and just deal with this verse. I know that as I'm talking, some people are thinking, well, what about Romans chapter 8, verse 28? And we know that all things work together for good to them who love God, to them who are the called according to His purpose. So let me just expound on this for just a moment. I'll get back to talking about the authority, but it really does deal with the same thing. So in Romans chapter 8 and in verse 26, it says, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So let me just start here by saying that this verse starts with the conjunction and. The word and means that this links it to the previous statement. And the previous statement in verses 26 and 27 is about the Holy Spirit making intercession for us with groanings that cannot be uttered. You know, without me going into all of this Greek and getting into a long discussion, let me just say that the word that is used there for with groanings that cannot be uttered, making intercession for us. It's actually four Greek words put together. It's a compound word, and it literally means to take hold together with us. Now, that's significant because the Holy Spirit doesn't intercede for us without our participation. If He did, well, then the will of God would always be done, and that certainly is not the case. And we don't intercede without the Holy Spirit. It's not like we just have to do this in our own strength. But when you start interceding and praying, the Holy Spirit takes hold together with you with groanings that cannot be uttered. And when that happens, then we know that all things work together for good to them that love God. So that right there puts this in a totally different light. If it was just the Holy Spirit interceding and everything always works together for good, well, then every single thing that happens in our life would always be positive. It would always have some redemptive purpose. And I guarantee you that is not the case. You know, I've had two cases of people that I know personally that have committed suicide just recently, and it has caused a lot of damage to other people and stuff. And I guarantee you, it's not working together for good. It's demonic, and not everything that works together for good. So it's dependent upon this intercession taking place. And then on top of that, in verse 28, it didn't say that all things that happen come from God or are permitted by God. It didn't say that. It just said that God can work it together for good. And I gave some examples earlier this week about my son falling out of a truck, and he learned to lay down and obey me. But I didn't push him out of that truck. I didn't will that. But I can take anything that happens and work it together for good. I've even said this about some of the problems that we're dealing with, about the city trying to hinder us and stop us from building and doing things. And I've told people, I said, look, it doesn't matter. All they can do is hinder us and delay it. They can't stop it. And I said, it'll all work together for good. We'll come out better off. So I believe that anything that happens to us, God can work it together for good. But that doesn't mean that God caused it. God didn't send it. If you believe that, that makes you submit to that problem as being from God, and it makes you passive. And again, it violates James chapter 4, verse 7, where it says you have to resist the devil to see him flee from you. If you believe it's from God, you'll submit to it, thinking that God ultimately has a purpose in it, and that will give Satan the opportunity to continue to fight you. And it also says right here that it works together for good for them that love God. If you don't love God, and this isn't talking about just love in a sense that, oh yeah, I love him, you feel you aren't against him, so you figure that you love him. No, this is talking about people that love God, that are following him. Jesus said, why do you call me Lord, Lord, and do not the things that I say? And there's other scriptures that talk about it's one thing to say that you love God, but you have to prove it in your works and in your actions. So this is talking about people that are submitted to God. So these are two restrictions. First of all, you got to be operating in a supernatural Holy Spirit inspired, empowered intercession. And if you love God, then these things that happen to you, God can work them together for good. If you aren't interceding, letting the Holy Spirit take hold together with you and intercede, and if you don't love God as expressed in your actions, then all things aren't going to work together for good. And it goes on to say in the last part of this verse, it says it'll work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Over in 1 John chapter 3, it's either verse 8 or 9, it says, for this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. So if you are doing things according to his purpose is to destroy the works of the devil. If you are yielded to the devil, if you're cooperating with the devil through your actions, it's not going to work together for good. So there's three qualifications on this. It says, first of all, you've got to be operating in this supernatural, Holy Spirit-empowered intercession. You have to love God, and you have to be out to destroy the works of the devil. And if those three things are present in your life, well, then sure, whatever the devil throws at you, God can turn around and work it together for good. You know, my son died March the 4th, 2001. And it's a long story. I won't go into the whole thing. But when my oldest son, Joshua, called and he said, Dad, I'm sorry to tell you, but Peter is dead. And I asked him what happened. I said, don't let anybody touch him till we get there. And so it was 4:15 in the morning. We got up, got dressed, and it was an hour drive into the hospital where he was. And during that time, I started feeling all of the things that anybody would feel. But you know what? I just refused to get bitter at God, to get angry, to get depressed, discouraged, grief. Jesus bore my sorrows and carried my grief. And so I just started praising God, not because I felt like it, but because I wanted to release the power of God and refuse to give in to the sorrow and grief. And so we just started praising God. Anyway, it's a long story, but God showed me some things, brought some things to my remembrance. And I started laughing and I said, this is going to work together for good. I said, the devil is going to be sorry that he ever touched us. Now, see what I was doing. I did not attribute the death of my son to God. If I had thought that God was one that killed my son, well, then the very best I could have done is just say, oh, God, if it's your will, would you bring him back? And I might have been passive. I could have expressed my desire, but I wouldn't have had any authority in that issue. But I knew that God is not the one that comes to steal, kill, and destroy. John chapter 10, verse 10 says, the thief cometh not but for to steal, kill, and to destroy. But I am come that you might have life and have it more abundantly. That was Jesus speaking. And so I knew that it wasn't God that killed my son. I knew that he wasn't the author of it. And so I started resisting those feelings that would have made me give in and accept and embrace this death. And I started praising God. And I actually got to laughing and I told Jamie, I said, this is going to work together for good. I believed with all of my heart that God was raising him from the dead. And when we got into town, this is back before we had cell phones, so we didn't know what was happening for about 45 minutes to an hour after we got the call. And when we finally got in, my oldest son came to the door to meet us and he said, I don't know what happened, but 5 or 10 minutes after I called you, Peter just sat up and started talking. He had already been put in a morgue. He was on a slab in a cooler. He was stripped naked, had a toe tag on. He was a white boy. He turned black. I don't know all the reasons for that, but his body was, he was dead. They pronounced him dead and put him in a morgue. And when we started praying, he just sat up and started talking. And when we got in there, he was awake. And he was talking, and God had raised him from the dead. And God worked it together for good. So that was in 2001. Here I am, 21 years later, 22 years later, talking about it, and I'm rubbing the devil's nose in it. I'm using it to encourage people, to tell people that God is still the same yesterday, today, and forever, and doing miracles. And God has worked it together for good. But God didn't cause it. God can use anything, but he didn't cause it. So again, let me go back to Genesis chapter 1, where he gave dominion over this earth to people. And in verse 27, Genesis 1:27, so God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said... You know, this is a little bit of a sidetrack, but I've got a teaching out on blessings and miracles, and blessings are always spoken. God's power is always voice activated. You can't release power without speaking. God said, let us make man. God created the heavens and the earth, spoke them into existence. Everything he does is with words. And so here in the 28th verse, God blessed them and said, when God puts a blessing over people, he speaks. That's how he releases this power and authority. He told them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. You know what this is talking about? The word subdue means that you use whatever force necessary to get the earth, all of the animals, the plants, everything, to obey you. You have dominion over it. I used these verses yesterday out of Psalms chapter 82, verse 6, where God said that you are God's, talking about his creation, not capital G in the sense that you are divine, but you have absolute control and rulership over the earth. And so he blessed them and said, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. In other words, if there's resistance, you've got the authority to bring it under control. He gave them that power and authority, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that creepeth upon the earth. And so here's twice in two verses that God gave mankind dominion over the earth. And by doing that, did you know he limited his own control of what takes place here on the earth? He gave us dominion and power and authority. I tell you, there's so many Christians that are just praying and, like, say, for instance, they need a financial miracle. And so they're praying and just saying, oh, God, I need this bill paid. I need so much money. And they just pray and expect God to just do something, to drop it out of heaven. God is not going to counterfeit United States currency or whatever country you live in. Money is not going to fall out of the sky. That is not how God does it. It says in Luke chapter 6, verse 38, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. And it goes on to say, for whatever measure you use is how it'll be measured back to you. But it, notice it says that men will give into your bosom. God doesn't have money. God doesn't counterfeit money. That's against the law. God is going to touch people, and people are going to give finances to you. And if you don't have any way, if you're just shut up in your prayer closet praying for a miracle, but if you don't have any contact with people, if you don't have an avenue for that money to come unto you, then you limit what God can do. Another scripture goes right along with this is over in Deuteronomy chapter 28, and it says that he would bless, and again, remember what I said about blessings are always spoken, he will bless the work of your hands. Whatever you set your hand unto, he will bless. If you set your hand to nothing, 100 times 0 is 0. All of this fits together. I hope you're following what I'm saying. It goes back to the authority. God gave us authority over this earth. He is not going to move independent of people. Scripture I used earlier in the week, Ephesians 3:20, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. If there's no power working in you, you stop the power of God. He's not going to operate independent of you. He's not going to flow outside of you. He's going to flow through you and through other people. So if you're praying for finances, you got to have an avenue. You got to set your hand unto something. And when you do something, when you take the authority that God's given you and you start doing something, then God blesses it and causes it to grow and multiply. But we've got so many people today that are on welfare. They think that people just owe them something. And please don't misunderstand what I'm saying. I'm not against anybody that's on welfare. Anybody could use help briefly, but to live on welfare and this is how you subsist, that's wrong. To be second and third generation welfare recipient is wrong. You are just taking. You should be giving. You go set your hand unto something. God can't multiply welfare because you haven't done anything for it. You would be better off to get off welfare and go get a job at McDonald's or Walmart, being a greeter, do anything. God can bless something that you're doing, but he can't bless charity. He can't bless welfare. You need to set your hand unto something. And man, I know that there are bunches of people right now upset at me because you look at welfare as being your source. I'm trying to get you to see God as your source. And God is not the author of welfare. That is not his system. Giving some people something for nothing is not his system. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10 says that if you don't work, don't eat. That's his system. If somebody needs money, if somebody's in trouble, give them a job, give them something to do and bless them and help them. But just to give people money with not attached to anything that they're doing is an ungodly system. It violates the word of God and it goes against this authority. God gave you authority. Deuteronomy 8:18 says, you shall remember the Lord your God, for it is he that gives you power to get wealth, that he might establish his covenant as he sware unto your fathers as it is this day. God doesn't give you wealth. He gives you power, an anointing. And then when you go do something, when you set your hand unto something, God will multiply and bless what you set your hand unto. But see, you've got authority. You have the power to get wealth. But if you don't do anything with it, it won't manifest. You have power and authority. It's wrong for you to just pray and wait on God to give you money. You need to go do something and set your hand unto it. Use your authority, do something, and then God will bless it. Man, I got so much to say. Anyway, we're going to continue this next week. I've got this book entitled The Believer's Authority. I've got it in English and in Spanish. And then we also have a study guide that's 300 plus pages that is made specifically to help other people. I have that in English and Spanish. And then we have CDs and DVDs, and we have a USB that has the audio and the video both on it. If you'll listen to our announcer, he'll tell you how you can get these materials. And please call or write and receive these materials today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Carish Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Carish Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Carish, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carishbiblecollege.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
11: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, we zijn bezig met een serie over genezing. Vorige keer hebben we het gehad over Gods woord, wat een medicijn is. Gods woord gebruiken als medicijn. En dat hebben we gehaald uit Spreuken, hoofdstuk 4, Spreuken 4, vers 20. Daar staat, sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen en bewaar ze in het binnenste van je hart. Want ze zijn genezing, of ze zijn leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Genezing voor heel hun vlees. Dus de Bijbel zegt, het woord van God is genezing. En het Hebreeuws staat er, is een medicijn voor ons vlees, voor ons lichaam. Dit woord van God zal een medicijn zijn wat ons lichaam geneest. Alleen we moeten leren hoe we het medicijn moeten toepassen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus net zoals de dokter je medicijnen geeft, dan zal die altijd zeggen hoe je het moet toepassen. Hij zal zeggen, 3 keer per dag gebruiken, zo lang. innemen met het eten, bijvoorbeeld. En God heeft ook een manier hoe we zijn woord moeten gebruiken als medicijn. Alleen daarover nadenken al, dat God zegt dat dit zijn medicijn is, dat dit zijn oplossing is voor genezing. God zegt, dit is mijn medicijn voor genezing. Je moet je voorstellen, als je ziek bent en God zelf zegt dat hij een medicijn heeft waar jij ziek mee, voor jouw ziekte, weet je, als bij wijze van spreken Jezus zou komen met een doos pillen, zouden mensen het meteen innemen. Maar in plaats van met een doos pillen, komt Jezus en hij zegt, dit is mijn medicijn. Het woord van God, wat ik zeg, is een medicijn voor je hele lichaam. En ik kan je vertellen, Jezus weet hoe die mensen moet genezen. Jezus had nooit een arts nodig. Een van de 12 discipelen was Lucas. En Lucas was een arts. En toch hoefde Jezus nooit iemand door te sturen. Er is geen verhaal in de Bijbel waar Jezus handen op legde. Het werkte niet en zei hij, nou ja, we hebben in ieder geval Lucas nog. Lucas, weet je wat, doe jij het even. Nee, Jezus hoefde niemand door te sturen naar de arts. Waarom? Hij weet hoe genezing werkt. En dus Jezus zegt, dit is het medicijn wat ik geef aan mensen. Maar deze uitzending moet nog iets dieper ingaan op hoe kunnen we dit woord van God toepassen, zodat het daadwerkelijk genezing brengt. Ik wil beginnen met Psalm 107, vers 20. Daar zegt de Bijbel, hij zond zijn woord en hij genas hen. Hij zond zijn woord en hij genas hen. En hij bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Dus God zegt, ik zend mijn woord en ik genees. Het woord van God wordt gezonden om te genezen. Het woord van God wordt gezonden om te genezen. Nou, wat we moeten begrijpen is dat het woord van God is altijd krachtig. De Bijbel zegt in Hebreeën, hoofdstuk 4, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dus dit woord van God is krachtig. God staat achter zijn woord. Jeremia 1, vers 12, daar zegt God, ik waak over mijn woord om dat te doen. Alsof God zegt, ik sta van bovenaf te kijken en ik waak over mijn woord om het uit te voeren. En dus er zit een enorme autoriteit in het woord van God. Jesaja 55, daar spreekt God over zijn woord. En dan zegt hij dit. Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen en zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus God zegt hier, mijn woord, zegt God, zal nooit vruchteloos naar mij terugkeren. Het zal nooit naar mij terugkomen zonder dat het doet waar ik het voor gezonden heb. Het zal voorspoedig zijn waarin ik het zend. Als God zegt in Psalm 107, vers 20, ik zend mijn woord en ik genees ze. En als God zegt in Spreuken 4, vers 20, ik zend mijn woord als een medicijn, dan ligt het nooit aan God als het niet werkt. Want God heeft zijn woord gezonden en het keert nooit terug naar hem zonder dat het doet, zonder dat het werkt. Dus wij mogen leren hoe we het kunnen toepassen. En als wij leren hoe we het woord van God kunnen toepassen als medicijn. En nogmaals, je moet de vorige keer terugluisteren, want dat is de basis. Dan leren we hoe we genezing kunnen ontvangen. Dan leren we hoe we genezing kunnen ontvangen. De vraag is alleen, welke hindernissen kunnen er nou zijn om het woord van God in je hart te laten werken? En Jezus geeft er heel krachtig onderwijs over. En het is iets waar ik redelijk vaak over spreek. Omdat, weet je, het koninkrijk van God heeft bepaalde fundamenten met hoe het werkt. En als we niet weten hoe de fundamenten werken, dan kunnen we nooit verder komen in het koninkrijk. En een van die fundamenten is de gelijkenis van de zaaier. Is de gelijkenis van de zaaier. Want Jezus zegt zelf.

0: gelijkenis over. Terwijl God zegt in Jesaja 55, mijn woord draagt altijd vrucht als het aan God ligt. Maar de vraag is, kunnen wij het zodanig ontvangen? Want Jezus geeft in de gelijkenis van de zaaier 4 soorten grond. En maar 1 van die soorten grond, de goede grond, draagt vrucht. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Al die andere soorten grond, die andere 3, dragen blijkbaar geen vrucht. En de grond staat symbool voor ons hart. Dus het ligt aan of wij het woord van God in ons hart kunnen ontvangen of dat het vrucht zal dragen. En dat geldt niet alleen voor genezing, dat geldt ook voor redding. Je kan het woord van God preken over redding. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Weet je, je kan het woord van God preken over redding. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. God rechtvaardigt mensen die vertrouwen op Jezus. Weet je, het gaat door geloof en door genade. Als we het woord van God preken over redding, zal het vrucht dragen? Als het aan God ligt wel, alleen het moet doordringen tot in het hart. En daarom zie je, als je, het woord, als je redding preekt in een evangelisatiecampagne, sommige mensen geven hun leven aan Jezus, anderen niet. Wat is het verschil of dat het woord doorgedrongen is in hun hart? En het woord is voor iedereen hetzelfde. Ik moet denken aan deze tekst uit Thessalonicenzen. En dus daar ga ik even tussendoor naartoe. Omdat ik die... Dus soms werkt de Heilige Geest dat in één keer zo'n tekst naar boven komt. En in Thessalonicenzen, daar zegt Paulus dit. 1 Thessalonicenzen vers 2, vers 13. 1 Thessalonicenzen 2, vers 13. Daarom danken wij God zonder ophouden. Dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Ik ga kijken of ik hem goed voor de camera kan houden.
1: Ja, moet iets zeggen. Mag hem ook gewoon hier.
0: Zo.
1: Ja, mag ik gewoon hier.
0: Heer, daarom danken wij God zonder ophouden dat u, toen u het gepredikte woord van God aangenomen of ontvangen hebt. Dus het woord wordt gepredikt, dan ontvang je het, dan hoor je het. Dan zegt Paulus, u heeft het ook aangenomen, maar niet als een mensenwoord, maar als Gods woord dat werkzaam is in u die gelooft. Nou, het woord van God zal dus alleen maar werken als wij het geloven, als wij het ontvangen, als wij het aannemen. Wat God betreft werkt het altijd, maar het ligt dus aan ons of dat het altijd zal werken. En Jezus legt dus uit in deze gelijkenis van de zaaier waarom het soms niet lijkt te werken. En het woord van God kan dus voor verschillende doeleinden gestuurd worden. Het woord van God spreekt over redding. Het spreekt over genezing. Het spreekt over voorspoed. Het spreekt over leiding van de Heilige Geest. Het spreekt over bescherming. Al die onderwerpen kunnen werken in je leven. Afhankelijk alsof jij het woord van God er aanneemt. Want Paulus zegt, het is alleen maar werkzaam in de mensen die het ook aannemen, ontvangen en geloven. Dus, weet je, we kunnen prediken over de stem van God verstaan. God wil tot je spreken. God wil je leiden. Zijn schapen kennen zijn stem. Maar dat gaat niet voor je werken, tenzij jij het ontvangt in je hart en ermee aan de slag gaat. En zo is het met alles. Zo was het met redding, zo is het met genezing, zo is het met al die onderwerpen. Dus laten we gaan naar Markus hoofdstuk 4, omdat dit antwoorden geeft. Dus Gods medicijn werkt altijd. De vraag is of ons hart zodanig werkt dat we het ontvangen. En ik wil dus kijken naar waarom het soms niet lijkt te werken en waar dat dan aan ligt als God het woord zendt. Markus hoofdstuk 4, en dan gaan we even lezen vers 3 tot en met 8. En daarna vanaf vers 13 tot en met 20. Vers 3 tot en met 8. Daar zegt Jezus, luister, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde dat bij het zaaien het ene deel van het zaad langs de weg viel en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had en het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. Dus we hebben zaad langs de weg, zaad op steenachtige grond. Bij de een komen de vogels, bij de ander heeft het geen diepte van aarde. En, maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het doordat het geen wortel had, verdorde het. En weer een ander deel viel.

0: de dorens. En de dorens kwamen en verstikten. En het woord gaf geen vrucht, zegt de Bijbel. Terwijl God zegt, het zal altijd vrucht dragen in Jesaja. Alleen hier zegt het gaf geen vrucht. Wat is het verschil? Het hart wat het ontvangt. Vers 8. Nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Nou, dat willen wij zijn, goede aarde. En het kwam op en groeide en het droeg 30, 60 en 100-voudig vrucht. En Jezus zei, laat hij die oren heeft om te horen, laat hij het horen. Dan vers 13. En hij zei tegen zijn discipelen, begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle andere gelijkenissen kunnen begrijpen? Dus jij zegt, dit is een fundamentele gelijkenis. De zaaier, dus nou gaat Jezus het uitleggen. De zaaier is hij die het woord zaait. Nou, dat is zowel God die zaait zijn woord, maar ik ben op dit moment een zaaier. Ik ben het woord van God aan het zaaien, ben ik aan het spreken. De zaaier is hij die het woord zaait. En er zijn dus mensen die luisteren, maar hetzelfde met Voice of Faith. Sommige mensen zullen het horen en zullen er door veranderd worden. Andere mensen zullen het horen en er niet door veranderd worden. Wat is het verschil? Niet het woord. Dat is voor iedereen hetzelfde. Het is het hart wat het ontvangt. En daarom zegt Jezus, dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. Bij wie het woord gezaaid wordt en als zij het gehoord hebben, komt de Satan en hij neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En als we dan Lucas hoofdstuk 8 staat dezelfde gelijkenis, dan staat erbij, en hij komt en steelt het woord omdat ze het niet begrijpen en opdat ze niet zalig worden. Daar ga ik zo meteen wat meer over zeggen. Evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt. Als zij het woord van God hebben ontvangen, zijn ze vol vreugde, maar ze hebben geen wortel in zichzelf. Het zijn mensen van het ogenblik. Als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij, vers 18, bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld, de verleidingen naar rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij. En zij verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Maar dit zijn zij bij wie in goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord, nemen het aan en dragen vrucht 60 of 30, 60 en 100-voudig. Oké. Nou, deze gelijkenis is van toepassing op ieder onderwerp waar het woord van God over spreekt. Maar we spitsen het nu toe op genezing. Dus de zaaier zaait het woord, zegt Jezus. Psalm 107 zegt, God zond zijn woord en hij genas hen. Dus het woord van God spreekt over genezing, dus we zaaien het woord van God over genezing. Maar wat bepaalt of dat het vrucht gaat dragen? De soort grond waar het invalt. Nogmaals, het zaad is hetzelfde. Het woord van God is voor iedereen hetzelfde. De grond, wat symbool staat voor onze harten, is wat het verschil maakt. Nou, drie van die vier categorieën dragen geen vrucht. En daar wil ik eerst naar gaan kijken. De allereerste is zaad wat langs de weg valt. Zaad wat langs de weg valt. En dan zegt, ik ga hem even Lucas lezen. Zij bij wie het zaad langs de weg gezaaid wordt. Zij zijn het die het horen, maar de duivel komt het woord wegnemen uit hun hart, opdat zij niet geloven en zalig worden. Dus de Bijbel zegt hier, de duivel komt en hij steelt het woord. En Matthäus zegt, hij kan het stelen omdat ze het niet begrijpen, opdat ze niet geloven en daardoor niet zalig worden. Nou, dat woord zalig, dat woord zalig, dat is in het Grieks soteria of sozo. En dat betekent niet alleen vergeving van zonde, het betekent verlossing. Alles waar Jezus voor stierf aan het kruis. En Jezus stierf ook voor jouw genezing. Door zijn striemen ben je genezen, Jesaja 53. Hij stierf voor jouw vergeving, voor jouw rechtvaardiging, voor jouw genezing en voor je voorspoed. 2 Korinthe 8, vers 9. Hij werd arm opdat wij rijk zouden worden. Dat is een ander onderwerp. Maar onder andere voor genezing. Dus als de Bijbel zegt dat de duivel het woord steelt uit ons hart, opdat we het niet geloven, opdat we niet zalig worden, betekent dat ook opdat we niet genezen. Opdat we niet voorspoedig worden. Opdat we niet rechtvaardig worden. Opdat we niet vergeven worden. Dus dat zit allemaal in het woordje zalig, gered worden. Maar wat doet de duivel? Hij steelt het woord uit de harten van mensen. Want hij weet, als hij het woord kan stelen, kan er nooit geloof ontstaan. En geloof zorgt ervoor dat je ontvangt van God. En weet je, de Bijbel zegt dat de duivel is een dief. Maar het allereerste wat hij zal stelen in je leven is wat God zegt. Want als je niet meer weet wat God zegt, als hij dat uit je hart kan trekken, dan kan je nooit geloven en daardoor nooit ontvangen. Want we ontvangen de beloftes van God door geloof, zegt de Bijbel. Het is door geloof dat we het ontvangen. Dus als we kijken naar de bloedvloeiende vrouw, bijvoorbeeld in Markus hoofdstuk 5. Het woord was in haar hart gezaaid. Ze had van Jezus gehoord, zegt de Bijbel. En daarna ging ze in geloof en ze raakte hem aan. Weet je, Satan heeft waarschijnlijk geprobeerd om dat woord uit haar hart te stelen. Door te zeggen, hey, voor jou werkt het niet, ga dat nou niet doen, raak hem nou niet aan. Laat het lekker zitten, wat zullen mensen al niet van je denken. En hij probeerde dat woord te stelen. Want al die getuigenissen die zij van Jezus had gehoord, heeft proberen te stelen, voor jou werkt het niet. Want hij wist, als ze dit gaat geloven, dan zal ze zalig worden, dan zal ze genezen worden. Maar zij liet het woord niet stelen, maar ze hield het vast in haar hart. Ze deed er iets mee in geloof en ze ontving de genezing. Dus de Satan probeert altijd het woord van God te stelen over genezing. Daarom is er zoveel strijd als het gaat om genezing en het woord van God. Niet omdat het woord van God moeilijk is over genezing. Het woord van God is kraakhelder over de wil van God om te genezen. Maar het is de duivel met religieuze leugens bij mensen over hoe zit het met Job, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat, wat de duivel zaait en zaait en zaait en zaait, omdat hij niet wil dat ze geloven en gezond worden. En daarom is de duivel een leugenaar. En hij zal blijven religieuze argumenten aanhalen naar mensen, opdat ze niet geloven. En daarom is het zo belangrijk om het woord van God te prediken. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 10 dat we bolwerken neerhalen die in de gedachten van mensen zitten. Er zijn vaak bolwerken, dat zijn geen demonische geesten boven een gebied. Het zit in gedachten van mensen geplant. Dus als mensen een bolwerk hebben, God wil niet genezen, want Job die was ziek. Dan is dat een bolwerk waar het woord van God, ondanks dat het woord van God is, niet doorheen kan dringen. Want als ze horen, door zijn striemen ben je genezen, kaatst dat af op dat bolwerk. Ja, maar Job dan. En dat zaad keert terug, zodat ze niet geloven, zodat ze niet zalig worden, zodat ze niet genezen. En daarom moeten we het woord van God prediken en zeggen, ten eerste werd Job genezen, ten tweede was het de duivel die hem ziek maakte, en ten derde leert het Nieuwe Testament dat we de goedheid van God zien, als we kijken naar het verhaal van Job. En we moeten het woord van God preken. En Jezus zat niet met Job in zijn hart. Hij genas aan de lopende band zieken. Hij zei tegen niemand, kijk naar Job. Weet je, we moeten het woord van God preken om dat bolwerk uit hun denken te trekken. En de eerste volgende keer dat dat zaad gezaaid wordt, bam, komt het in hun hart. Maar daarom is het zo belangrijk dat we religieuze leugens van de duivel ontmaskeren. Net zoals, ja, je weet nooit wat de wil van God is. En als het niet gebeurt, was het niet Gods wil. We kunnen nooit precies weten wat zijn wil is. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Ook dat staat in Jesaja 55. Dat is niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Voor de mensen die God niet kennen. Tegen die mensen zegt God, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Hebben we een aantal keer behandeld in andere uitzendingen. Maar allemaal dat soort dingen moet je behandelen voor mensen. Waarom? Je bent bolwerk aan het neerhalen. Zodat uiteindelijk dat woord van God in hun hart kan landen. En daarom is net zoals met een evangelisatiecampagne. Wat predik je? God houdt van je. God wil je redden. God wil je vergeven. En wat je aan het doen bent op het moment dat je aan het prediken bent, jij bent die zaaier en je bent bolwerk aan het neerhalen. Dus net zoals in Afrika, dan predik je. Ik kom net terug uit Afrika, vandaar dat ik dat als voorbeeld aannam, maar het kan in Nederland hetzelfde. God houdt van je, wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. En weet je, mensen zeggen, misschien in hun hart zit een bolwerk. Wat ik heb gedaan is te erg om te vergeven. Nou, dan preek je het woord van God. Iedereen kan vergeven worden. Hij is gestorven voor alle zonden, et cetera. En je bent dat bolwerk aan het neerhalen, dat woord aan het zaaien. En uiteindelijk geloven mensen het en worden ze zalig. Maar zo werkt het met alles. Maar de eerste categorie van mensen, daar valt het zaad dus langs de weg. En dan zegt de Bijbel, dus omdat Satan het uit hun hart steelt. En Matthäus zegt dan, omdat ze het niet begrijpen. Dus dat zegt Matthäus, omdat ze het niet begrijpen. Het kan gestolen worden. Of dat is niet Matthäus die het zegt, dat is Matthäus. We hebben net gelezen uit Marcus. Maar Matthäus zegt dan, het woord werd gestolen omdat ze het niet begrepen. En daarom is het zo belangrijk dat we de waarheid kennen over wat God zegt over Job en over Paulus' doorn in het vlees, zodat dat geen bolwerken worden. Want als we het woord van God niet begrijpen, dan zal het geen vrucht dragen. Dus hoe doet Satan dat? Niet begrijpen. Ten eerste dus die excuses of de bolwerken over Job, Paulus, etc. Daarom hebben we die behandeld. Ten tweede, niet begrijpen. Weet je, er gebeuren dingen in ons leven die we niet begrijpen. De vraag is alleen, hoe ga je ermee om? En al laat je een teleurstelling worden in je hart, ga je nooit vrucht dragen. Altijd als het gaat over genezing zeggen mensen, ja, ik had een tante Babs en die is ook overleden. Dus daarom doen we er niks meer mee. Weet je, jouw tante Babs is niet de waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Als je naar mij kijkt, heb je de Vader gezien. Jezus zegt niet, als je naar tante Babs kijkt, heb je de Vader gezien. Dus met al die dingen, het zijn allemaal, we maken allemaal dingen mee die we niet begrijpen. Maar daarom zeg ik altijd, bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw je wat jij gelooft over God. Bouw het op het woord van God. En niet op wat jij ziet met je natuurlijke omstandigheden. Want dat is niet de waarheid. Het woord is de waarheid, zegt Jezus. Niet wat wij zien. Want als we bouwen op wat onze ervaring is, gaan we gigantisch de mist in. Net zoals de discipelen in Matthäus 17. Die proberen om iemand te genezen en het lukt ze niet. Al hadden ze daar hun doctrine op gebouwd. Dan zegt ze, ja, zie je, God wil niet altijd iedereen genezen. En we begrijpen het ook niet. En zijn wegen zijn nog hoger. Weet je, hadden ze allemaal kunnen doen. Totdat Jezus kwam. Jezus zegt, breng die jongen bij mij. En hij geneest hem. Dus al hadden zij hun theologie gebouwd op hun tragedie, op hun ervaring, waren ze gigantisch de mist in gegaan. Maar gelukkig was Jezus er en konden ze bouwen op Jezus, namelijk dat hij altijd wil genezen. En nogmaals, er gebeuren altijd situaties in ons leven die we niet begrijpen. Maar het mag nooit leidend zijn. Het woord van God is leidend. Dus de kerk waar ik in terecht kwam toen ik tot geloof kwam, weet je, en we waren bezig met genezing en wonderen en en pastor Bernard Outhoff is daar voorganger. Hij is een goede vriend van mij. Maar zijn vrouw, Esther, overleed in die tijd aan kanker. En een hele heftige situatie. En Bernard geeft er ook les over op onze bijbelschool, hoe die daarmee om is gegaan en wat hij ervan geleerd heeft, hoe hij het anders zou doen. Maar goed, daar gaat deze uitzending niet om. Het punt is dat op dat moment begreep ik er helemaal niks van. En als we terugkijken, hadden we dingen anders gedaan, et cetera. Op dat moment begreep ik er niks van. Maar ik maakte één keuze, maar ik had wel een keuze in mijn hart. Ondanks dat ik hier niks van begrijp, blijf ik bidden voor zieken. Blijf ik God geloven voor genezing. Want Gods woord is de waarheid en niet wat hier zojuist gebeurd is. En vanaf die dag, weet je, we zijn alleen maar toegenomen in wonderen. En sommige diensten hebben we zoveel wonderen dat we niet eens bijhouden hoeveel mensen er genezen. Maar ik heb daar heel bewust een keuze gemaakt. Ondanks dat ik het niet begrijp, laat ik niet het woord van God over genezing uit mijn hart stelen. Maar ik ga verder en ik zet door, ondanks dat ik het niet begrijp. En vaak als je achteraf op dingen terugkijkt, dan wordt het wel meer duidelijk. Maar er waren ook mensen die zeiden van, oh, ja, maar als dit gebeurd is, dan klopt het allemaal niet. Dan is het niet waar. Sommigen gingen de kerk uit, teleurgesteld. Mijn punt is, de mensen die daarvoor kozen, hebben sinds dat moment nooit meer wonderen gezien in hun leven. Nooit meer genezing. Omdat ze het woord van God lieten stelen uit hun hart door situaties die ze niet begrijpen. Dus ondanks dat je situatie niet begrijpt, ga radicaal voor het woord van God, want dat is de waarheid.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Waarom is dopen in water zo ontzettend belangrijk en krachtig? In het gratis boekje De Kracht van de Waterdoop lees je wat de waterdoop is, wat er in de geestelijke wereld gebeurt als je gedoopt wordt, wat de Bijbel zegt over kinderdoop en belijdenis en wat de doop in de Heilige Geest is. Bestel De Kracht van de Waterdoop nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Weet je, hoeveel mensen vandaag de dag zitten niet teleurgesteld thuis met een ervaring dat ze iemand kennen die niet geneest? Weet je, soms ben ik vrij direct tegen mensen in dienst. Ze zeggen, ja, ik ken iemand, hebben voor gebeden, die is niet genezen. Gefeliciteerd. Ik ken er wel 100 die niet genezen zijn. En nu door naar de volgende. Weet je, als je daar blijft hangen, dan gaan we nooit verder komen hiermee. Weet je, mensen zitten, ja, ik ken iemand die niet... We kennen allemaal mensen die niet genezen zijn. Maar dat verandert niks aan het woord van God. Dat verandert niks aan de wil van God. Dat verandert niks aan het hart van God. Het hoort iets te veranderen in ons hart. Dat we nog hongeriger worden naar de kracht van God. Dat we nog hongeriger worden naar meer geloof. Dat we nog meer God gaan zoeken voor meer resultaat. En dat is hoe je verder gaat komen. Weet je, net als ik moest vandaag lesgeven op Foundation for Life, de Bijbelschool in Ermelo. Als ik in mijn auto stap en ik voer in mijn TomTom in dat ik weer terug moet naar Werkendam, dan zet ik ook niet naar mijn TomTom te kijken. Oh ja, we zijn nu nog niet. Ik ben nog in Ermelo. Weet je, nee, je richt je op waar je naartoe wil. En daar ga je naartoe. Hetzelfde met genezing. Het maakt niet uit waar je nu bent. Het gaat erom waar we naartoe gaan. En dat kan alleen maar door het woord van God voor onze ogen te houden. Dit is nu al een hele goede uitzending. Dus, als we dingen niet begrijpen. Daarnaast, begrijpen betekent ook doen. Dus Satan kan het woord van God stelen uit je hart als je niet begrijpt. Maar betekent ook als je het niet doet. Als je het niet doet. Kijk, vroeger op de basisschool, dan kwam de juffrouw naar voren. En die tekende dan op het bord 3+3. En dan vroeg ze, wie begrijpt dit? En als je dan je hand opstak, zei ik begrijp het. Dan moest je naar voren komen, het krijtje pakken en moest je het doen. Je moest het goed doen. En als je het niet goed deed, dan begreep je het blijkbaar niet. En dus begrijpen en doen is in de Bijbel hetzelfde. Is in de Bijbel hetzelfde. Dus het gaat niet om hoofdkennis. Het gaat om een veranderd hart als het woord van God dat je spreekt. En dat is ook iets waardoor we soms geen vrucht dragen. Omdat mensen hebben een hoofd vol kennis, maar geen hart van actie. Dus je kan op zondagochtend in een kerk spreken en uitleggen dat mensen hebben de autoriteit en kracht gegeven om zieken te genezen. Leg je handen op zieken. Je kan allemaal uitleggen hoe het werkt. Je kan 2 maanden later terugkomen en precies dezelfde preek houden. En dan zullen mensen zeggen, ja, maar dat weet ik al. Oh ja, hoeveel zieken zijn er in de tussentijd genezen? Hoeveel mensen heb je handen opgelegd? Ja, nou, nee, dat is niet gelukt, niet van gekomen. Nee, het woord van God is dan wel gezaaid, maar je hebt er niks mee gedaan. En als je niet oppast, dan steelt de duivel het, omdat je het niet doet. Dus alles wat je hoort, moet je praktisch maken, omdat we anders een hoofd vol kennis hebben, maar geen hart van actie. En dan de valkuil is dat we denken, ik weet het al, maar doe je het al? Dat is de vraag. En dat is met alles. Ik las een interview van een manager. En hij schrijft heel veel over hoe je bedrijven moet leiden, et cetera. En zijn principes zijn heel simpel. En iemand vroeg van, isn't this common sense? Is dit niet logisch? En hij zei, it's common sense, but not common practice. Dus ja, hij zegt, mensen weten het wel, maar ze doen het niet. Daar ligt het probleem. En hetzelfde is soms met christenen. Weet je, je kan op zondagochtend preken over Gods hart voor weduwen en wezen en armen. En dat we daar vrijgevig in moeten zijn. Dan kan iedereen zeggen, ja, amen, amen, amen. Zonder er iets mee te doen. En dan de eerste volgende keer dat iemand erover spreekt, dan denk je, ja, dat weet ik al. Maar wat heb je ermee gedaan? Weet je, ben je naar Compassion gegaan? Heb je een flonsenkindje genomen? Heb je iets gedaan voor een weduwe of een wees? En anders hebben we een hoofd vol kennis, maar een hart zonder actie. En dat is een heel gevaarlijk ding, want dat noemen we religie. Dat we denken dat we weten, dat we het weten, maar niet doen. Nou, hoeveel christenen dragen geen vrucht omdat ze met bolwerken zitten in hun hoofd, omdat ze situaties uit het verleden niet begrepen of omdat ze het niet doen? Dat zijn er ontzettend veel. En dat is alleen maar de eerste categorie waardoor het woord van God geen vrucht zal dragen in je leven. Dus als je wil dat het woord van God vrucht draagt, zorg dat je het doet, dat je bolwerken weghaalt en dat je ervaring uit het verleden loslaat. Dus dat is de eerste categorie. En dat was zaad langs de weg, zaad langs de weg. Maar er is een tweede categorie en dat is zaad op steenachtige grond, waardoor het woord ook geen vrucht draagt. Nogmaals, we hebben het over God zendt zijn woord om te genezen, maar wij moeten een hart hebben wat het ontvangt. Wat is de tweede categorie? Zaad op steenachtige grond. De Bijbel zegt, het zaad viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had. Het kwam meteen op, maar het had geen diepte van aarde. De zon kwam op en verschroeide het, omdat het geen wortel had. Dit zijn de mensen die als ze het woord gehoord hebben, het met vreugde ontvangen. Dus ze zijn blij als ze het horen, maar ze hebben geen wortel in zichzelf. Het zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen zij meteen. Struikelen zij meteen. Dus er is een categorie mensen, en noemt de Bijbel het zaad op de stenen, wat heeft niet genoeg aarde. Dus het zit niet diep genoeg in hun. Dus dit woord van God moet diep in je hart komen. Dus je zaait het en je mediteert erop opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat het niet oppervlakkige hoofdkennis is, maar dat het een diepe openbaring is in je hart. Waarom? De Bijbel zegt, er komt vervolging omwille van het woord. In andere woorden, het woord van God zal getest worden in je leven of dat je het gelooft. And that's what separates the man from the boys. Ben je dan volhardend of geef je dan op? En dan zegt de Bijbel, er zijn mensen die hebben geen diepte van aard. Ze zijn wel blij als ze het horen. Dus je kan preken, God wil je genezen en je kan genezing ontvangen. En sommigen zijn blij, halleluja, halleluja. Maar dan gebeurt er niks die dienst en ze zijn teleurgesteld naar huis. Jezus noemt dat klein geloof, kort geloof. Ze hadden geloof tijdens de preek en tijdens de dienst. Maar daarna is het al gestolen uit hun hart, omdat het niet diep genoeg geland was. En dus de oplossing hiervoor, ten eerste, dus het woord van God, dat is belangrijk om te weten, het woord van God zal getest worden, geloof je het echt? En de oplossing hiervoor is volharding. Want als je het echt gelooft, dan pak je het vast en laat je het niet meer los. En zoveel christenen, hoor ik zeggen, als het gaat om genezing, dan zijn ze ziek. En dan vraag je, heb je ervoor gebeden? Heb je God geloofd? Ja, nou ja, ik had ervoor gebeden, maar het werkte niet. Ik ging naar de dokter. In andere woorden, ze hadden ergens last van. Ze zeiden, Heere, genees me in Jezus naam. Amen. Nee, niks gebeurt. Hup naar de dokter. Geloof van 3 seconden. Weet je, dat is niet eens wandelen door geloof. Dat is wandelen door gevoel. Voel ik het? Nee, oké, naar de dokter. Weet je, dan kan je zeggen, ja, maar ik heb het woord van God gehoord. En ze zijn blij als ze het horen. Maar als het woord wordt getest, is het totaal geen volharding. Weet je, ze proberen het. Maar dat is iets anders dan het geloven. En dus we hebben volharding nodig, zegt de Bijbel in Hebreeuws 10. We hebben volharding nodig. En zoveel mensen volharden niet omdat we een McDrive-cultuur hebben. We willen, huppakee, in 3 seconden doorheen. Als we het niet zien, dan werkt het niet. En dan gaan we alsnog naar de dokter. En dat is niet hoe het woord van God vrucht draagt. Want het woord van God zal getest worden. Of dat je het volhardend vasthoudt. Dus een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat ik was geblesseerd en er was iets helemaal misgeschoten in mijn rug tijdens het sporten. Ik had verkeerd gedraaid en het deed op een gegeven moment zoveel pijn dat ik kon niet eens meer ademhalen. Ik probeerde iets te eten, ik kon geen lepel optillen. Zoveel pijn zat er in heel mijn lichaam en op een gegeven moment het ademhalen werd zwaar. Weet je, en mensen om me heen zeiden, je moet naar het ziekenhuis, je moet naar het ziekenhuis. Maar ik wilde niet naar het ziekenhuis, want ik weet, de Heer is mijn heelmeester en Hij kan me genezen. Dus ik zei, nee, ik ga niet naar het ziekenhuis, ik ga naar boven. Ik ga naar mijn kamer, ik ga God zoeken. En ik ging op bed liggen en ik begon het aan te spreken. En ik begon te zeggen, door zijn striemen ben ik genezen. Dank u wel dat ik genezing ontvang. Ik pakte mijn Bijbel. Ik ging mediteren op teksten over genezing. En ik ging God danken. Dank u wel dat ik genezen ben. Door uw striemen ben ik genezen. U heeft gedragen alles waar ik onder leid. En zo begon ik God te danken, God te danken. En in het begin veranderde er helemaal niks. 10 minuten, 20 minuten, er veranderde niks. Maar ik gaf het niet op, want het woord van God is diep gezaaid. Het is niet oppervlakkig. Dus, weet je, op een gegeven moment stapte ik zelfs uit bed. En helemaal krom van de pijn stond ik in mijn slaapkamer. Ik zei, Heer, dank u wel. Door uw striemen ben ik genezen. En ik begon God gewoon te aanbidden. En ik stond letterlijk krom van de pijn in mijn slaapkamer. Er was nog helemaal niks veranderd. Maar in geloof had ik het al ontvangen. En uiteindelijk ben ik net zo lang God aanbeden en geprezen en het woord van God geproclameerd, totdat ik genezen was. En binnen een uur was ik helemaal genezen. Alleen het duurde wel een uur, in dit geval, om het te ontvangen. Maar ik bleef volharden, ik bleef volharden, ik bleef volharden. Ik zei niet, in Jezus naam, pijn ga weg. Nee, werkt het niet, hup naar het ziekenhuis. Weet je, en dat is wat zoveel mensen doen. Maar dan heeft het zaad geen diepte. Je hebt niet volhard. En er is een verhaal. Het is gewoon een verhaal van een man die goud ging zoeken. En hij ging goud zoeken. Hij verkocht alles wat hij had. Hij kocht graafmachines en hij ging goud zoeken in Amerika. En hij vindt niks en hij vindt niks en hij vindt niks. En op een gegeven moment zegt hij, joh, dit werkt niet. En hij stopt ermee. Hij verkoopt al zijn spullen. Hij laat ze daar staan. Hij verkoopt ze aan een opkoper. En hij gaat terug naar huis. En hij pakt zijn oude leven weer op. En de opkoper die alle spullen had opgekocht, die ging naar de plek toe waar die man aan het graven was. Die testte of dat de graafmachine het nog deden. Hij zet één schep in de grond waar de man gestopt was. En hij stuit op de grootste goudadder die ooit gevonden is. Die man, die andere man, was 1 meter voor het goud gestopt. Hij was de hele tijd bezig. Maar uiteindelijk stopte hij 1 meter voor het goud. 1 meter voor het doorbraak. Weet je, en zo kan het ook zijn in ons leven. Als we opgeven, verliezen we en ontvangen we het niet. En daarom moet je nooit opgeven. Ze zeggen altijd, stoppers winnen niet en winnaars stoppen niet. Je moet een volhardend geloof hebben. Je moet een lang geloof hebben. Je moet een standvastig geloof hebben. En geen kort geloof. Want dan zal het niet werken. Dan zal het woord van God geen vrucht dragen. En een ander getuigenis hiervan, wat we wel vaker vertellen, is het getuigenis van een jongen uit onze kerk die zwaar autisme had. En zijn ouders gingen in geloof staan voor genezing. En weet je, hij kon mensen niet eens aankijken, hij kon niet normaal eten, hij ging naar een speciale school, hij kon niet praten. Zijn ouders gingen in geloof staan voor genezing. En ze legden hand op en ze spraken het woord van God. Door zijn striem is hij genezen. De Heer draagt al onze ziekte, hij geneest al onze ziekte. En ze spraken het woord van God en ze legden hand op. Na een week, niks veranderd. 2 weken, niks veranderd. Na een maand, niks veranderd. Na 3 maanden, niks veranderd. Maar ze bleven in geloof staan. Ze bleven zeggen, door zijn striem is die genezen. God geneest al onze ziekten. Weet je, na een half jaar, niks veranderd. Na een jaar, niks veranderd. Die jongen was nog precies hetzelfde. Maar ze bleven het woord van God spreken. De Heer is onze heelmeester. Hij zal hem genezen. Zijn woord is een medicijn. Na 1,5 jaar, niks veranderd. Helemaal niks. Op een gegeven moment, na 2 jaar, van de een op de andere dag, geneest die jongen van autisme. Hij ging met een busje naar school, naar een aparte school. En hij komt terug, totaal genezen. En hij heeft totale genezing ontvangen. Hij heeft daarna universiteit gedaan, bijbelschool gedaan, gymnasium gedaan. Maar het duurde 2 jaar lang. 2 jaar lang stonden ze in geloof. En van de een op de andere dag was die doorbraak daar. Weet je, dat is geloof. Dat is lang geloof. Dat is staan op het woord van God. Maar wat was er gebeurd als ze hadden na een week gezegd, het werkt niet. Laten we er maar mee stoppen. Of na een maand, of na een half jaar, of na een jaar, of zelfs na 1,5 jaar. Dan was er niks gebeurd. Want hun geloof was gestopt en de uitwerking was gestopt. Weet je, en daarom spreekt de Bijbel over volharden in geloof. Dus als de mensen tegen mij zeggen, ja, ik heb het geprobeerd. Het werkt niet. Wat heb je geprobeerd? Weet je, 1 keer bidden? Of hoe lang sta je in geloof? Weet je, zolang je niet opgeeft, heb je niet verloren. Door geloof en geduld ontvangen we onze beloftes, zegt de Bijbel in Hebreeën. Door volharding ontvangen we onze beloftes. Dus we hebben volharding nodig, opdat we de wil van God en zijn beloftes ontvangen. Er zijn zoveel teksten over vasthouden en volharding. En als we dat niet doen, dan uiteindelijk, weet je, dan zal het geen vrucht dragen, zegt de Bijbel hier. Dus we moeten volhardend geloof hebben. We hebben volhardend geloof nodig. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb alles gedaan wat ik weet. We hebben het woord van God gesproken. We hebben handen opgelegd. We hebben, weet je, wat moet je dan doen? De Bijbel zegt in Efeze 6, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand houdt. Nou, als je alles gedaan hebt wat je weet, houd je stand. Want als je opgeeft, verlies je. Want als je opgeeft, verlies je. Kijk wat erbij. Dus na alles gedaan te hebben. Als mensen zeggen, ik heb alles gedaan wat ik weet. Wat moet ik doen? Stand houden. Blijven staan. De duivel is een verliezer en wij zijn het niet. Galaten, hoofdstuk 9. Galaten 6, vers 9. Galaten heeft geen 9 hoofdstukken. Dus als jij net Galaten 9 had gevonden in je Bijbel, laat het me weten, want dan ben ik benieuwd wat er staat. Galaten 6, vers 9. Laten we nooit moe worden om goed te doen. Wat is goed doen? In dit geval op het woord van God staan. Geloof voor genezing. Want te zijner tijd zullen we oogsten als wij niet opgeven. Nou, we hebben het hier over zaaien en oogsten. Het woord wat gezaaid wordt. Maar Galaten 6, vers 9 zegt: word nooit moe om goede dingen te doen. Word nooit moe om het woord te zaaien, het woord te spreken, het woord te geloven. Want te zijner tijd zullen we oogsten als we niet opgeven. Het woord van God is een zaad. Alleen als het zaad gezaaid wordt, is het niet altijd zo dat ploep, dat er meteen een hele boom staat. Dat zaad begint te groeien en te groeien en te groeien. Maar het stopt, zegt de Bijbel, als wij opgeven. Als wij opgeven. Daarom moet je een besluit maken. Ik geef nooit op. Ik blijf doorgaan. En ik blijf doorgaan. Weet je, op een gegeven moment, Smith Wigglesworth, de grote genezingsevangelist, die vroeg eens op een gegeven moment: ja, wat doe je als iemand in jouw samenkomst dan overlijdt en het werkt niet? Omdat sommige mensen werden doodziek naar zijn dienst gebracht. Hij zegt: dan begraven we hem en bidden we voor de volgende. Weet je, een heel radicaal antwoord. Maar zijn punt was: ik geef niet op omdat het niet gewerkt heeft. Waarom? Dan stopt het. Maar ik ga door en ik ga door en ik ga door. En iemand vroeg aan een andere man van God: weet je, wanneer stop je met bidden? Hij zegt: als we ze begraven hebben, dan stoppen we met bidden. Tot die tijd staan we in geloof voor genezing. Smith Wigglesworth zei zelf, toen hij zelf ziek was in zijn lichaam, hij ging radicaal in geloof staan voor genezing. En hij zei: je moet naar de arts, je moet naar de arts. Hij zei: nee, God zal me opereren. Hij had een operatie nodig. En hij zei op een gegeven moment: ik sterf liever in geloof dan dat ik leef in ongeloof. En nogmaals, als dat zijn geloof is om niet naar de arts te gaan, dat is zijn ding, dat hoef jij niet te doen. Maar zijn houding was wel: ik sterf liever in geloof dat ik sta op het woord van God, dan dat ik leef in ongeloof. En God genas hem. Want als we geloof hebben, dan doet God wonderen. Dus we houden vol. Reden nummer 3. Dus we hebben nou gehad het zaad langs de weg, het zaad op steenachtige grond. En de derde reden is het zaad tussen de distels en de dorens. Het zaad tussen de distels en de dorens. Dat is de derde categorie. En de Bijbel zegt: zij horen het woord van God, maar de zorgen van deze wereld, de verleidingen naar rijkdom en het verlangen naar al het andere verstikken het woord en het woord wordt onvruchtbaar. Dus bij de eerste categorie werd het gestolen, bij de tweede categorie werd het verschroeid. Dus de zon kwam erop, de verdrukking kwam erop en het hield geen stand. Bij deze derde categorie stikt het zaad. Nou, wanneer kan je stikken? Als er meer lucht uitgaat dan er binnenkomt, dan stik je. En hier wordt het zaad wordt verstikt door dingen waardoor het niet kan groeien. Er kunnen dus dingen zijn in ons leven wat het woord van God, wat wij zaaien in ons hart, wat er blijkbaar bovenop komt te liggen als stenen, wat het verstikt, waardoor het geen vrucht kan dragen. Wat zijn die dingen? En ik ga het even toepassen op genezing. Maar de zorgen van deze wereld. Zorgen maken. Zorgen maken is het tegenovergestelde van geloof. Sterker nog, ik durf heel radicaal te zijn. Zorgen maken is zonde. Want Jezus zegt: maak je geen zorgen, Matteüs hoofdstuk 6. Een opdracht van Jezus. Maak je geen zorgen. En de Bijbel zegt in 1 Petrus 5, in Jacobus: werp je zorgen op de Heere, want Hij zorgt voor je. In andere woorden, God maakt zich wel zorgen voor je, zegt de Bijbel. Nou, dit is zulk radicaal onderwijs, omdat we excuses hebben waarom het wel toegestaan is. Ja, maar je weet niet wat de situatie is van mijn kinderen. Jezus zegt niet: maak je geen zorgen tenzij je kinderen in een heftige situatie zitten. Tenzij het slecht gaat met je kinderen op school. Jezus zei: maak je geen zorgen, punt. Geen enkele situatie. Waarom? Wat zorgen maken doet, is nadenken over een verkeerde uitkomst. Dat is zorgen maken. Wat als het dit gebeurt? Wat als het dit gebeurt? Wat als het af? Wat als zo? Dus zorgen maken is ongeloof. En als we ongeloof toelaten, dan zegt de Bijbel: dan gaan we het niet ontvangen van God, zegt Jacobus. Als we vragen aan God, moeten we vragen in geloof. Niet dubbelhartig zijn, niet twijfelen, want dan zal het niet werken. Dat is Jacobus, hoofdstuk 1. En Jezus zei in Marcus 11, vers 23. Jezus zegt, ik zal eerst Jacobus lezen voordat we naar Marcus 11 gaan. Jacobus 1... Hier legt Jacobus uit hoe geloof werkt. Maar laat hij in geloof vragen en daarbij niet twijfelen. Want iemand wie twijfelt lijkt op de golf van de zee die op en neer gaat. En zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangt van God. Want hij is dubbelhartig. En in Marcus hoofdstuk 11, daar zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg, doe maar uit mijn hoofd, wie tegen deze berg zal zeggen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zeggen zal gebeuren, het zal gebeuren wat hij zegt. Dus wie tegen deze berg zal zeggen, werp je op, wordt in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Dus twijfel blokkeert God om te werken. En daarom zegt Jezus, maak je geen zorgen. En ook in de gelijkenis van de zaaier, zorgen maken blokkeert het woord van God. Want Gods woord zegt, door zijn striemen ben je genezen. Psalm 91, ik zegen je met een lang leven. Maar wat zorgen maken doet, dat denkt daar niet over na. Zorgen maken denkt na over wat de arts heeft gezegd. Ja, maar de arts heeft gezegd dat ik hier maar 65 mee kan worden. En de arts heeft gezegd, en de arts heeft gezegd. En dan in plaats van dat je het woord van God naar jezelf herhaalt, God zegt dat ik lang zal leven door zijn, ben je aan het herhalen, ben je zorgen aan het maken, ben je zorgen aan het maken. En het stikt het woord van God, want in plaats van dat dit begint te groeien, het woord van God begint te groeien, beginnen de zorgen te groeien, want alles waar jij op focust, groeit. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je aandacht geeft aan die zorgen, gaat het groeien en is dat wat je krijgt. En dus zorgen maken op het gebied van genezing is radicaal zeggen, wat zegt het woord van God? En daarop mediteer ik en daarop denk ik na. En niet wat de artsen zeggen, niet wat die zegt, niet wat dat zegt. Weet je, mensen kunnen zeggen, dit is ongeneeslijk. Bij God is niks ongeneeslijk. Daarom hou ik van alle Bijbelverhalen waar radicale genezingen. Weet je, we lezen niet van Jezus die hoofdpijn en rugpijn geneest. Hoewel die dat deed, want hij genas iedereen, zegt de Bijbel. Hij genas iedereen. Maar de verhalen die eruit gelicht worden, zijn mensen die blind waren vanaf hun geboorte. Kreupel vanaf hun geboorte. 38 jaar ziek, zoals bij Bethesda. 12 jaar lang bloedvloeien. 18 jaar rugpijn. Het zijn allemaal extreme verhalen. Blind vanaf Bartimeus, die blind was. Weet je, om te laten zien, bij God is niks ongeneeslijk. God kan alles genezen, God wil alles genezen. Dus in plaats van als de arts zegt, dit is ongeneeslijk, zeg je nee hoor, God geneest mensen die 38 jaar ziek zijn, God geneest mensen van hun geboorte, bij God is niks ongeneeslijk. En want dat is wat in je hart zit. En laat zorgen dan niet stelen wat God zegt. En nogmaals, ik pas dit nu toe op genezing. Dus jij zegt, het woord wordt gestolen omdat ze zich zorgen maken. Dan staat er, de verleidingen naar rijkdom. De verleidingen naar rijkdom. En ik ga nou iets radicaals zeggen, maar dat doe ik al heel de uitzending lang, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Verleiding naar rijkdom. En ik wil even heel duidelijk zijn. Ik ben niet tegen artsen en tegen doktoren. Sterker nog, prijs God voor artsen en doktoren. De meeste van ons zouden niet leven. Het zijn niet door artsen en doktoren. Ze doen goed werk en ze genezen mensen. Maar het kan soms tegen je geloof inwerken als je gaat luisteren naar wat de arts zegt. Weet je, er is in Nederland zoveel rijkdom. En Jezus waarschuwt voor de verleidingen naar rijkdom die het woord van God kunnen stikken. Maar er is ook heel veel rijkdom op medisch gebied. Nogmaals, wat goed is. Maar het is niet je eerste optie. En weet je, ik zeg altijd, ga in geloof staan en maak gebruik van natuurlijke middelen. Doe het allebei. Alleen, de arts zal soms zeggen van ja, maar dit kan niet genezen. En ze gaan dingen zeggen, gaan ze haar zaaien in je hart. Maar God zegt iets anders. En wat je vaak ziet, is dat mensen, wij spreken God, overslaan en meteen naar de arts gaan. Dus ze voelen iets en ze bidden er niet voor, ze spreken er niet tegen. Ze gaan meteen naar de arts toe. De arts zegt, je hebt dit en dit. Ze geloven het in hun hart, ze hebben het ontvangen en ze gaan het hele traject in. En uiteindelijk willen ze gebed in de kerk. Wat niet per se mis is, maar als je nou eens begint met God te zoeken, als je begint met God te geloven, dan hoef je misschien niet eens naar die arts toe. Weet je, en dan zit je al veel verder in dat traject, heb je die aanval van de duivel getackled. En weet je, de Bijbel zegt in 2 Kronieken 16 vers 12 over koning Asa, dat hij ziek was en zijn ziekte was ernstig, maar hij zocht in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheren. Dus in plaats van God te zoeken, wordt deze koning bestraft omdat hij de doktoren zocht. En omdat hij dus niet naar God zocht. Dus dat is de verleiding naar rijkdom als het gaat om genezing. En dan zegt de Bijbel, en de begeerte naar al het andere. De begeerte naar al het andere. Er kunnen allerlei dingen in ons leven zijn die het woord van God stikken. En om maar even heel simpel te zijn. Genezing werkt door geloof en geloof komt door het woord van God. Maar er zijn zoveel dingen die het woord van God stikken. Weet je, het is veel makkelijker als je ziek bent om in bed te gaan liggen en te denken, lekker een dagje Netflix kijken, in plaats van geloof te bouwen voor genezing. En door dat soort dingen stikt het woord van God in ons leven. En daarom geeft het woord van God de allerhoogste prioriteit. Boven alle dingen naar anderen. Alle andere dingen. Dat is hoe het woord van God werkt. Dus het woord van God wil iedereen genezen. Het zal altijd doen waar God het voor zendt. Alleen er zijn dingen die dat kunnen blokkeren in ons hart. En die hebben we dus in deze uitzending allemaal opgenoemd. En als die dingen blokkeren, zal het woord van God niet werken. Maar het ligt nooit aan het woord van God. Het ligt nooit aan het woord van God. Want het Gods woord doet waar God het voor zendt. Wij mogen leren om ontvangers te worden en een hart te hebben waar het woord van God 100-voudig vrucht in kan dragen. Dat we het vasthouden, volharden, dat we het niet laten stelen en dat we uiteindelijk op die manier vrucht dragen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen.
7: Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Counting down.
13: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. Het is alweer maandag, de eerste werkdag van de week, of de eerste schooldag of wat dan ook, maar de eerste volle functionele dag van de week. En deze week gaan we het hebben over de geestelijke wereld. En ik wil eigenlijk een aantal dingen behandelen. Dus nummer 1 de geestelijke wereld en nummer 2 geestelijke strijd. We gaan kijken of we deze week daarmee, of we het eigenlijk deze week kunnen afronden, oké? En we gaan kijken naar inzichten aangaande de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En ik wil eigenlijk inzicht geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij in deze wereld moeten functioneren. Want of je het wilt of niet, als een gelovige leeft in twee werelden tegelijk. Oké? Iemand die in Jezus komt te geloven, leeft in twee werelden tegelijk. Oké? Dat betekent dus, je bent geboren vanuit de hemel, dat betekent opnieuw geboren. Opnieuw geboren, dat woord letterlijk opnieuw geboren, betekent letterlijk geboren vanuit boven. En je leeft ook op een fysieke wereld. Met andere woorden, jouw geest is geconnect met God, is verbonden met God. Maar je geest woont in een lichaam die aards is, die hier op de aarde is. En we moeten leren hoe wij in deze twee werelden tegelijkertijd moeten functioneren. Sommige mensen zijn alleen maar hooggesproken bezig. Alleen maar bezig met hemel. Waardoor ze geen nut hebben hier op de aarde. Sommige mensen zijn zo aards, zijn zoveel bezig met aardse dingen, waardoor God kan ze niet gebruiken om iets te doen. Ze zijn niet geestelijk bewust. Maar wat heb je nodig? Je hebt de balans nodig. Weet je, de persoon die het eigenlijk onze voorbeeld is in deze levende hemels en de aardse leven tegelijk, is Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus. Hij leefde op aarde en hij zegt tegen de mensen, ik ben van boven en jullie zijn van beneden. Hij zei, ik ben van boven en jullie zijn van beneden. Wat bedoelde hij daarmee? Hij gaf aan dat hoewel hij op de aarde was, zijn leven kwam rechtstreeks vanuit de hemel. Nou, jij die in Jezus is komen te geloven, jij bent hetzelfde. Want de Bijbel zegt, als hij is, zo zijn wij in deze wereld. Dus het is belangrijk om te gaan begrijpen, wat het inhoudt om in twee werelden tegelijkertijd te leven. Nou, voordat we eigenlijk naar geestelijke strijd ingaan, wil ik eerst kijken naar de geestelijke wereld. Voordat we dus ingaan op geestelijke strijd, wil ik eerst kijken naar geestelijke wereld. Want wij leven in twee werelden tegelijk. En ik geloof dat de Heer wil dat wij snappen hoe het geestelijke wereld werkt. Nou, laten we beginnen met het geestelijke wereld eigenlijk. Want er is een wereld, er is een daadwerkelijk een wereld die echter is dan de wereld waarin wij leven. Er is een daadwerkelijk een wereld die wij niet kunnen zien met onze fysieke ogen, die nog reëler, dat is een betere woord, die nog reëler is dan de fysieke wereld waarin wij leven. En weet je, vaak zeggen mensen van, ja, ik kan het niet zien en daarom geloof ik het niet. Dat zijn mensen die alleen maar aardsbewust zijn. Want als wij zeggen dat God de wereld heeft gemaakt, dan moeten wij ook begrijpen en geloven dat de geestelijke wereld meer eigenlijk reëler is dan de fysieke wereld. Waarom? God is een geest, zegt de Bijbel in Johannes 4. God is geest en zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Zeg, God is geest en zij die hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Oké? Dus we weten dat Gods geest is. En als we zeggen dat in het begin schiep God de hemel en de aarde, Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Johannes 4 zegt, God is geest. En zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou, wat zegt dat voor ons? Dat laat ons zien dat het geestelijke meer reëler is dan het fysieke. Wat bedoel ik daarmee? Als de geestelijke het fysieke heeft gemaakt, dat betekent simpelweg dat het geestelijke reëler is. Want het fysieke is voortgekomen uit het geestelijke. Want dat ding wat voortbrengt is nog reëler dan dat wat is voortgekomen. Oké? Stel je voor, een moeder of een vader geeft geboorte aan een kind. Nou, wie is eerst? Dat is de moeder. De moeder was er eerst voordat dat kind kwam. Dus het laat ons zien dat als God voort heeft gebracht het fysieke, dat is een duidelijke picture of een plaatje dat wij moeten zien dat God, de geestelijke waar hij in bestaat, is meer reëler dan de fysieke leven, fysieke wereld waarin wij leven. En weet je, vaak zeggen mensen dat de geestelijke wereld is ver, het is hoog, ergens boven. Nee. De onzichtbaar is om ons heen, continu. De geestelijke wereld is om ons heen. Laat me een andere voorbeeld geven, oké? Stel je voor, je hebt de map van Nederland, oké? De Koninkrijk der Nederlanden, je hebt het hele map. Nou, dat is het hele Nederland. Nou, als je in de map kijkt, dan zie je een kleine stadje genaamd, noem maar op, een kleine stadje, Kolom is in Friesland. Dat is waar mijn grootouders vandaan komen. Kolom in Friesland. Nou, je kan zeggen dat de hele wereld, geestelijk en fysiek, is het Nederlandse map. En Kolom, dat kleine stadje, kleine dorp eigenlijk, in de map van Nederland, dat is de fysieke wereld. Dus om Kolom heen is de geestelijke wereld. Ik weet niet of je dat beter kan begrijpen. Als ik een plaatje had, kon ik het beter laten zien. Dus met andere woorden, in het hele universum, het hele heelal, wat wij kunnen waarnemen, is een klein stukje van alles wat er is. Want de geestelijke wereld is om ons heen. En wat mooier dan ook is, is dat Kolom is een deel van Nederland. Hoewel het is een eigen dorp, maar het is een deel van Nederland. En je moet er naartoe rijden of naartoe vliegen, hoe jij wilt. Zo ook de geestelijke wereld, onze fysieke wereld, is een deel van de geestelijke wereld. Onze fysieke wereld is een deel van het geestelijke wereld. En het geestelijke heeft in onze fysieke wereld geïnfiltreerd. Waardoor nu de geestelijke wereld is om ons heen. Continu om ons heen. Waarom? Het onzichtbaar is om ons heen. Bijvoorbeeld, geef ik vaak de voorbeeld. Heb je ooit de wind gezien? Nee, niemand heeft ooit de wind gezien. We zien wel de effect van de wind. Waarom? Omdat we zien de bladeren, we zien ze wapperen heen en weer, we zien de vlag heen en weer swingen. We zien dat als de wind echt waait, dan zien wij dingen gewoon bewegen. En we voelen de wind ook. Met onze gevoel, onze zintuigen, oké? De wind is niet zichtbaar voor het fysieke ogen. Zo ook, God is niet zichtbaar voor onze fysieke ogen. Maar wij kunnen zijn effecten zien. Wij kunnen de gevolgen van zijn aanwezigheid zien. Vaak zeggen mensen van, als ik de kerk binnenloop, of gewoon misschien de oude traditionele kerken, oude katholieke kerken, sommige ongelovige mensen zeggen dat, als ik daar binnenloop, dan voel ik de rust. Dan voel ik gewoon de rust, een bepaalde rust die ik buiten niet voel. Nou, wat zegt dat? Dat laat je zien dat er is een onzichtbare force, een onzichtbare wezen, die wij niet fysiek kunnen waarnemen, maar we merken wel de effecten daarvan. We zien wel de verandering. We zien wel de dingen die om ons heen gebeuren, omdat dat onzichtbare wezen is actief. Net zoals de wind. En voor ons als gelovigen, het is belangrijk om te leren hoe wij in deze wereld kunnen functioneren. Nou, deze wereld, dan praat ik over de geestelijke wereld.

wij zijn in de hemel met hem. Hoewel wij op de aarde hier zijn, wij zijn in de hemel met hem. En daarom zegt Colossenzen 3, vers 1, als u met Christus opgestaan bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En niet de dingen die op aarde zijn. Zet je affectie. Bedenk de dingen die van boven zijn. Zet je emoties, zet je affections. Zet je hart op de dingen die boven zijn. En niet de dingen die beneden zijn. Dan zegt hij dat je bent dood en jouw leven is verborgen in Christus. Je leven is verborgen in Christus. En Christus, wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij ook geopenbaard zijn met hem in de heerlijkheid. Dus het is belangrijk dat wanneer wij tot geloof komen, dat we gaan leren over de onzichtbare wereld die wij niet kunnen zien. En hoewel wij de onzichtbare wereld niet kunnen zien, het is heel reëel. Want zoals ik het zeg, de geestelijke heeft het fysieke geschapen. Dat betekent dus dat de geestelijke is nog reëler dan de fysieke wereld waarin wij wonen. Want anders, hoe komen mensen aan depressiviteit? Hoe komen mensen aan bepaalde burn-out of moods? Het zijn dingen die in de geestelijke is, die in onze mind opereren. Geestelijke dingen die kunnen functioneren in mensen's gedachten, waardoor ze blackout krijgen. Dus er zijn onzichtbare forces. Want de mens is voornamelijk als eerst een geest. God schiep de mens in zijn evenbeeld en in zijn gelijkenis. Dat betekent dus dat de mens als eerst is een geest. En hij zegt dat zij die de Heer aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En om in de onzichtbare wereld te kunnen functioneren, hebben wij de Bijbel nodig. De Bijbel is ons gids. Ik kan zeggen eigenlijk, de Bijbel is ons gids voor de onzichtbare wereld. Om daarin te kunnen functioneren, we hebben de Bijbel 1000% nodig. Want de Bijbel, nogmaals, is ons gids om in een onzichtbare wereld te kunnen functioneren. We kunnen niet in een onzichtbare wereld functioneren door wat wij denken. Door onze eigen meningen of door onze eigen gevoel. En op het moment dat je de Bijbel niet hebt, dan ga je over op speculations, op aannames. Op verschillende dingen die niet de waarachtige geestelijke wereld is. Daarom iedereen die jou in het geestelijke wereld wil trainen, maar die gebruikt de Bijbel niet ervoor, dat is op de verkeerde kant. De Bijbel is ons gids om te wandelen in het geestelijke. Daarom zegt het, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dus zonder het woord van God ga je nooit wandelen in de daadwerkelijke geestelijke wereld waarin je moet wandelen. Zonder het woord van God kom je op andere plekken in de geestelijke wereld terecht. En mensen hebben dat ervaren in hun leven. In Nederland was een tijdje dat ze genaamd, wat deden ze ook alweer, reiki. Of flesjes draaien. Zoals kinderen op de basisschool gingen dat doen. En ik heb een tijdje in een basisschool gewerkt waar een jongetje tegen mij zei van, ja, ik deed dat. En daarna zag ik allemaal dingen in mijn kamer. Ik kon niet meer slapen, zei dat kind tegen mij. Toen ik daar flesjes ging draaien. En volgens mij iets van Charlie of zo ging je doen. En hij wist het niet. Hij was gewoon onschuldig. Maar in de geestelijke wereld is er geen onschuld. Alles wat jij doet heeft een effect. En daarom moeten wij ten alle tijden de Bijbel, het woord van God, volgen als onze fundament. Als we in de wereld willen gaan functioneren. Als wij in de geestelijke wereld, willen gaan functioneren. Het is belangrijk, het is heel cruciaal dat wij als kinderen van God de Bijbel volgen. De Bijbel is de daadwerkelijke gids voor ons, voor het geestelijke wereld. Dat is de Bijbel. De Bijbel is ons gids in dat wereld. Word niet heen en weer geslingerd met allerlei ideeën, allerlei filosofieën. Nee, 100% nee. Volg het woord. Geloof in het woord en doe wat het woord zegt. Handel erna. Dat is je enige veiligheid om in de geestelijke wereld optimaal te kunnen functioneren. Nou, deze week gaan we dus kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld of de realiteit van de geestelijke wereld.

0: wereld. En we gaan ook kijken ook een beetje naar geestelijke strijd en demonische activiteiten. Nou, ik weet dat we niet alles kunnen doen deze week letterlijk, maar we gaan kijken hoe ver wij gaan komen. Nou, ik geloof dat je gezegend bent met het eerste aflevering van deze week. De geestelijke wereld, de realiteit van de geestelijke wereld. En morgen gaan we door hier op één. Ik geloof dat je gezegend bent. God zegen en tot morgen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Psalm 23 is de nachtegaal onder de psalmen. David zingt het uit in Psalm 23, vers 3... De goede herder verkwikt mijn ziel. Nu mogen we de Hebreeuwse woorden hij verkwikt mijn ziel ook vertalen als hij brengt mijn ziel terug. Door allerlei omstandigheden en gebeurtenissen kun je een deel van je ziel kwijtraken. Dan weet je niet meer wie je werkelijk bent. Er zijn heel wat mensen die hun hele leven hebben geleefd naar het beeld van een ander. Ze zijn er nooit aan toegekomen om zichzelf te zijn. Hun ouders hadden bijvoorbeeld een bepaald ideaalbeeld voor ogen. Zo moet je worden. Je ziel werd in hun keurslijf geperst en moest aan hun ideaalbeeld beantwoorden. Maar David heeft ervaren dat God je ziel kan terugbrengen. God kan je zelfbeeld en je eigen waarde herstellen. Als dat is gebeurd, kun je heel wat doorstaan. In Psalm 139 getuigt hij dat niet zijn voorgeslacht, noch zijn omgeving of de omstandigheden hem hebben gevormd. Hij zegt: U was het die mijn nieren vormde. U was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Psalm 139, vers 13. Jarenlang heeft die ene vraag David bezig gehouden. Waar kom ik vandaan en wie heeft er vorm gegeven aan mijn bestaan? Nu weet hij het antwoord. In vers 14 zegt hij dan: Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Psalm 139, vers 14. David heeft ontdekt dat zijn identiteit niet bepaald wordt door de mening van andere mensen, noch door de omstandigheden of door wat hij wel of niet kan. David wist zich geliefd door de goede herder. Gods liefde stelde hem in staat te worden zoals God hem had bedoeld. Dit is Gods verlangen. Ook voor jou.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
7: Dit Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
8: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen, luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt: de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die Hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel: laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me: u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En Hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet openkrijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbeden verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Radio, het geluid van hoop.
9: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
6: Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze Bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor het denken van degene die nu luistert. Waar gedachten jarenlang gevormd zijn door angst, teleurstelling, religie, afwijzing of verkeerde beelden van u. Laat daar uw waarheid binnenkomen. In de naam van Jezus neem ik positie in tegen iedere leugen die zich als waarheid heeft vastgezet. God haat je niet. God speelt geen spel met je. God wacht niet op het moment waarop hij je eindelijk kan afwijzen. Hij is de Vader die Jezus ons heeft laten zien. Daarom spreek ik tot iedere gedachte die tegen de kennis van God ingaat. Buig voor de waarheid van Christus. Angst heeft niet het laatste woord. Schaamte heeft niet het laatste woord. Je verleden heeft niet het laatste woord. Heilige Geest, vernieuw dit denken. Leer deze persoon opnieuw naar God te kijken, naar zichzelf en naar de toekomst. Ik spreek een gezond, helder en standvastig denken over je. Vrede en helderheid in plaats van verwarring. Hoop in plaats van verwachting van onheil. En waarheid in plaats van leugen. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: God is mijn Vader. Ik wil bedenken hoe groot de liefde is die God de Vader mij gegeven heeft. Ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Hij weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot hem bid. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn Vader. Ik heb de geest ontvangen om Gods kind te worden. Door hem roep ik God aan met papa, vader. Ik wil zo leven dat ik God blij maak. Net als Jezus zeg ik, mijn voedsel is dat ik de wil doe van mijn Vader en zijn werk volbreng. Amen.
6: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube, boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heer Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt.
10: Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
12: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akaper.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The Weekend Show.
1: Dit is de Guard Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Zak, met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
1: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the stone. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
14: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl. Wanneer

0: Had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
2: God Radio, het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke...

0: Bertolt. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Counting down.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
3: God Radio. Baken van licht.
4: In the name of Jesus.
5: Yes, Lord.
4: We speak the open skies.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs.

0: genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Let's applaud him. On the earth.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop. Hands up!

0: nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De woorden van gisteren horen we vandaag nog een keer. De eerste keer sprak God deze woorden tot Jezus toen hij in de Jordaan gedoopt was en hij zijn bediening begon. De tweede keer dat God deze woorden tot zijn zoon sprak, was aan het einde van zijn bediening. Toen zei God opnieuw: "Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem." Matteüs 17, vers 5. Voordat Jezus in Jeruzalem zal sterven, gaat hij met Petrus, Jacobus en Johannes een berg op om te bidden. Terwijl Jezus aan het bidden is, verandert hij voor hun ogen van gedaante. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen uit de hemel om Jezus voor te bereiden op de laatste 18 uur van zijn bediening op aarde. Lucas schrijft hierover. Zij spraken over het levenseinde dat Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Lucas 9, vers 31. Op dat moment glijdt de schaduw van een stralende wolk over hen heen en klinkt voor de tweede keer Gods stem uit de wolk: "Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem." Opmerkelijk. Zowel aan het begin als aan het einde van zijn bediening hoort Jezus deze woorden van God: "Jij met mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde." De eerste keer vond dit plaats op het laagste punt van Israël, de Jordaan. De tweede keer op een van de hoogste punten van Israël. En volgens de traditie was dit de berg Tabor. In eenheid met Christus spreekt God deze woorden ook tot jou. Op zowel de bergtop als in het dal. Op het hoogtepunt en in het dieptepunt van je leven zegt God tegen jou: "Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde." Hou je vast aan deze woorden en laat ze nooit meer roven. Want na de doop in de Jordaan werd Jezus door de boze verzocht in de woestijn met deze woorden. Luister goed, Matteüs 4, vers 3. "Als u de zoon van God bent." Misschien lag de grootste verleiding voor Jezus wel hierin, dat de duivel het woord geliefde had weggelaten. Hij zei niet: "Jij bent Gods geliefde zoon, je bent de zoon van God." De boze wil ook jou laten vergeten dat jij Gods geliefde kind bent. Onthoud dat je elke keer als jij God je vader noemt, je bevestigt dat je zijn geliefde kind bent.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: In 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus. Ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uw kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht. Onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent. Duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent. Voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis. Maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen. Een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer en alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, U zult dan ervaren, wat Handelingen 1 vers 8 verder zegt, gij zult mijn getuigen zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I'm continuing to teach through a series that I've entitled Harnessing Your Emotions. I started this last Monday, so this is the end of our first week. I have a book on this entitled Harnessing Your Emotions, and then I have CDs, DVDs on the same subject. And then we're offering a package that one of my employees named the Get a Grip Package. And it's got a teaching on self-centeredness, the source of all grief. You may not see how that fits into your emotions, but it's a perfect fit. And then I also have a teaching here on anger management.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

you're invited to the wedding supper of the Lamb.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

nations of the earth. Come on.

0: outrageous.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
0: In Genesis, there's darkness upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. The Spirit of God, there is Ruach Elohim. He's the blast of God. He's the breath of God. He's the wind of God. The Lord is that Spirit. He is God, Ruach Elohim.

0: take just 20 seconds and speak in his language tonight. We're not afraid of recording in tongues. We're not ashamed to speak the language of angels. Andua Bara
1: Etala Basela. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
12: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.